0: 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.

0: Meister.com.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: AI-angst? Gebruik het in je voordeel. Op donderdag 8 oktober organiseert de Volksuniversiteit Geldrop een interessante lezing over de impact van kunstmatige intelligentie. Wat betekent AI voor het individueel, organisaties en de samenleving? Tijdens deze avond wordt gekeken naar het verhaal, het heden en de toekomst van AI. Ook wordt uitgelegd waarom AI fouten maakt en omgaan de komst belangrijk is. Deze schil binnen en technisch kennis nodig. De bijeenkomst is om 8 uur tot 9:30 avonds bij de Wifriek Molenstraat 23 in Geldrop. Aanmelden kan via de website van de Volksuniversiteit Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en fotografie kunnen op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de tentoonstelling van de werkgroep Natuurfotografie van IVN Best bezoeken. Fotografen uit de werkgroep maken al sinds 2013 prachtige foto's van de Nederlandse natuur. Tijdens deze expositie zijn hun mooiste foto's te bewonderen. En ook draait er in de foyer een grafische slideshow met natuurfoto's uit Nederland. Fotografen van de werkgroep zijn tijdens de tentoonstelling aanwezig om bezoekers te woord te staan. De tentoonstelling is gratis en de expositie is rolstoelvriendelijk. De tentoonstelling vindt plaats in Sociaal-Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. En wel op zaterdag 10 en zondag 11 oktober van 2 tot 5 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Dorpsbewoners uit Son en Breugel kunnen op dinsdag 6 oktober aanschuiven bij de Wereldlunch. Het gaat om een gezellig drie-gangen-lunch bereid door en voor dorpbewoners. De lunch vindt plaats van 1 uur tot 4:30 smiddags bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon. En aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06 15 57 30 49. Voor de Wereldlunch op dinsdag 6 oktober van 1 uur tot 4:30 middags.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidsspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
3: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 7 oktober brengt theater Drop de vrolijke voorstelling Geestig naar de weeffabriek in Geldrop. In een oud krakend huis wonen drie spoken, Maria en Trein, ervaren geesten die het vak verstaan. En Elise, een nieuwkomer die nog moet wennen aan zijn spookbestaan. Wanneer Victor en zijn dochter Veronique het huis willen betrekken, ontstaat een hilarische strijd tussen leven en dood. Met spanning, humor en leuke liedjes. De voorstelling begint om 3:00 middags. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En tickets zijn te boeken via theaterdrop.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijke van Abel. In middag op 12 oktober van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. De toegang is gratis met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Het Real World Press Photo Exhibition 2006. Keer terug naar de kans van de Universiteit tijdens de 70-jarige luster van EU. Kussen en beroemde journalistiek kan gebeuren is verhalen dat wij spelen. De beelden zijn in het verrassen en schoonvloedend. Wil we over het verhaal achter Foos kan aansluiten bij een rondleiding onder leiding van een studentgids van TU. De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag 6 tot en met woensdag 28 oktober. Op dag is de tentoonstelling geopend van 7:30 ochtends tot 8:00 avond en later van 12 tot 5:00. De expositie is in het Atlasgebouw van de TU aan de Eeuwse Weg 53 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij...

0: Mystery-meister.com.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio
5: SNB.
7: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Hallo en welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai die plaat voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. We hoorden zojuist Celesta Da Vinci. En Celesta gaf een deel van haar eigen Fantasy Rhapsody ten beste. Totaal stuk duurt 24 minuten. Ik heb daar wat outtakes van gedaan. Zodat je een wat korte impressie krijgt van het hele werkstuk van deze dame. Die met een video werd omlijst door de Zandkoning. Voor een plaat uit de jaren 80 gaan we naar 1988 doen we het Soul Sister. En dit is Like a Mountain.

inderdaad. Die hoopt het leuk zijn om eigenlijk niet te draaien. Ook al is het AI. Ik vind het gewoon een vondst op een gegeven moment. Deze plaat van Mio Smith. Een kattenband. Bestaat uit al katten. En ze hebben een hit gemaakt in 2026. Getiteld Nap On. Nou, ja. Katten houden ook heel erg veel van slapen. We hebben er zelf 4 die altijd bijna de halve dag wel een beetje liggen te pitten ergens. Dus die zijn flink aan het neppen. En dat doet deze Mio Smith dadelijk duidelijk ook. Nap On.

Ja, ja, nep on horen wij van Mio Smith in 2026. Ik vind het een leuke plaat, kan niks aan doen. We gaan luisteren naar Harriet en We've Only Just Begun.

Schitterend mooi, deze zangeres die een fantastische stem heeft, die zoveel lijkt op die van Karen Carpenter, dat dit nummer van The Carpenters eigenlijk, nou ja, je denkt dat je The Carpenters hoort. We've Only Just Begun, hoorden wij van Harriet. Muziek van de Mona Lisa Twins, ze komen uit Oostenrijk, maar hebben hun werkterrein in Engeland. I Should Have Known Better.

Ja, Mary Wilson, Lost on the Dancefloor hoorden wij. En daarvoor was het Mona Lisa Twins en I Should Have Known Better. Nu een plaat uit de jaren 50 of 60. Niet per zekerheid te zeggen welk jaar het was, maar het is wel heel lang geleden. Het is Marty Wilde, de vader van Kim Wilde. En dit is Amapola.

Marty Wilde en Emma Pola. Draait dus uit deze week is Celesta da Vinci. Haar cd, The Grand Final, de laatste van Celesta da Vinci. Is dit The Reason I Sing? Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op vrijdag 9 oktober vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout, maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Drie keer disco achter elkaar. Uit de jaren 80. Love and Kisses and Thank God It's Friday. Toen Nicky French uit 2022 met Last Dance in de Madpop Thank God It's Friday mix. En zij is door dan Anita Ward. En uit 1979 Ring My Bell. Ja, dan een muziek nu van ABBA. Een plaat die destijds nooit gereleased werd, maar wel ontzettend mooi is. It is just like that.

ABBA en Just Like That. Ik meen dat in 1982 dat ze dat gemaakt of in ieder geval opgenomen hadden destijds. Maar laten we beluisteren van Melissa Smilda. Dit is de nummer 1 voor mij.

Melissa Smil, dat was dat. En de nummer 1 voor mij uit 2024. We gaan naar de finale toe van de Rhapsody van Celeste da Vinci. De Fantasy Rhapsody. En dat is de finale die is getiteld Safe and Strong.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Een bijzondere avond voor liefhebbers van radio, muziek en verhalen. En wel op maandag 12 oktober is radiomaker Frits Spits te gast bij de College Café in de Weeffabriek in Gelderop. Frits Spits, uitgeroepen tot Nederlands belangrijkste radiomaker van de afgelopen eeuw, vertelt aan de hand van zijn boek Mijn Laatste Radiojaar openhartig over zijn indrukwekkende carrière, muziek en de taal. Ook komt zijn verleden in Eindhoven, zijn ouders, Hilversum en zijn persoonlijk leven aan bod. Het College Café wordt georganiseerd door Literair Café Dommeldal. En de avond duurt van 8 tot 10 uur 's avonds. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En wel op maandag 12 oktober van 8 uur tot 10 uur 's avonds met Frits Spits in de Weeffabriek in Geldrop.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidsspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Dekker Radio, Menno Dekker.

0: zijn jullie er weer?
1: Ik ook.
0: Welkom bij Dekker Radio. Michael McDonald beet het spits af, zoals dat heet. Waarom dat zo is, weet ik niet. En Tear It Up van heel lang geleden. En deze dame heet Doe. En die wil nooit meer een ander, zegt ze. Luister maar.

liedje hè, van Do. Uit Nederland, inderdaad. Nooit meer een ander. Nou, zo zou ik het ook doen. Nou, het orkest is al weg, hoor ik. 2017 kwam die trouwens. Bekker Radio met Michael Franks en Laura Fitchie. Wat een mooie combinatie. Laura Fitchie is een Nederlandse zangeres. Michael Franks is wereldberoemd. En hier hoor je ze met Tell Me All About It. Bij Dekker Radio ben je. Kwaliteitsmuziek.

Michael Franks met onze Nederlandse Laura Fitchie. Overigens klasgenote van mijn echtgenoot geweest. En ja, tell me all about it. En toen zong ze nog niet. In de tijd dat mijn vrouw met haar in de klas zat. Nee. Kleimans en Van Geel. Oh, die hebben iets met juf Helena. Ik ben benieuwd. Dat moet wel wat zijn. Daar gaat

0: Patti LaBelle, Michael McDonald. On my own. En ik heb dingetje klaarstaan. Ken je hem nog? Nee? Hij heet eigenlijk Frank Paardenkoper. Maar hij noemde zich Dingetje. En hij wilde voor zijn verjaardag een Dolly Dot. Luister maar.
1: Hey, dingkerel van harte, jongen.
2: Hey, dankjewel, Dirk. Wat heb je meegenomen?
1: Nog vele jaren. Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen.
2: Sorry, heb ik geboren.
1: Waarom niet?
2: Ik heb een barst van de sokken. Bars uit de maten, kachelglans. Ik heb alles al in huis, jongen. Weet je wat ik wil? Hey.

0: Dutchie hoorde je met Good Enough. Ik daar wel eens een keertje helemaal, maar we gaan schakelen met Studio 2. Want daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Hortus en Dekker Radio.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Zondag 11 oktober tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op de locatie. Meer informatie vind je op www.avgm.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Dat fluitje vind ik zo mooi. Ik zou dat fluitje wel eens willen bedienen in zo'n platenstudio. Wat heb je gedaan, Dekker? Nou, ik heb het fluitje bediend. Fluitje van een cent. Dat doe je gewoon zo.

Oké. Nou, toch drie achter elkaar. Jawel. Kamers van mijn hart. 3-1. Oeh. Daarna Coldplay met Feels Like I'm Filling Your Love.

magistrale muziek, mag ik wel zeggen, van Coldplay. Feels Like I'm Falling in Love. Uit 2024 is die. En we gaan nog verder terug in de tijd. We gaan namelijk naar de jaren 70 toe. Cher, ken je die naam nog? Van Sonny en Cher. Ik heb ze ooit eens op Schiphol mogen fotograferen. En toen gingen ze bliksemsnel in een auto ervandoor naar het Hilton Hotel in Amsterdam. En daar heb ik ze ook nog op de kiek gezet. Heb je die foto's nog, Dekker? Jazeker.

Leuk liedje, hè? Van Shanice. I love your smile. Dek Radio heeft Jascha klaarstaan met Help. Nou, dan ga ik even helpen. Nee hoor, dat komt zo meteen. Eerst nog eventjes deze van Eva de Rover. Jawel. Laat me je lied zijn.

Even erover, wat een leuke zangeres toch. Laat me je lied zijn. Even kijken, Jascha is er ook nog. Die staat al een hele tijd te wachten. En die zegt help. Nou, dan help ik even.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Archipel nodigt senioren uit voor een gesprek tijdens de seniorentafel op dinsdag 13 oktober. Onder leiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal kunnen senioren vertellen over wat hen bezielt. Wensen, frustraties, leuke momenten, ideeën en zorgvragen. Alles kan aan bod komen. Ook is er ruimte om te bespreken wat senioren graag willen in hun wijk en in het dorp. Het gesprek vindt plaats onder een genot van een kopje koffie of thee. En aanmelden is niet nodig. De seniorentafel vindt plaats bij de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 13 oktober van 2 uur tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolkers en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakanties weeren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Monster.com.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor kwaliteit gedroogd vlees.
3: Het station met meer muziekvariatie en laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

0: De deur staat altijd open. Uiteraard, net zo makkelijk, vrienden. En het licht brandt in de hal. Oh, we kennen haar natuurlijk ook, hè. Oh, het was Berry Hapke.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom,

des te sterker de liefde. En dan die volle tank met diesel niet te vergeten natuurlijk. En ja, zo kom je nog eens ergens. The longer the distance. Daar gaat uit Nijmegen. Het was de Major Dungey Band van heel lang geleden. Of heel lang geleden is wel. Je hoort ze van toen. Lekker. De voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom. Ik ben aangesloten op de Middle of the Road Show.

En dat noemen ze in een grijs verleden en nog steeds school. Ja. Lieve mensen, waarop deze avondklas. Muziek van de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book. You're More Than a One Night Stand. Oh, bleek me toch duidelijk. Een duidelijk verhaal. Zometeen nog een duidelijk verhaal. En dat klinkt als zoiets als een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst is hier...

0: zegt. Die zegt Nile Rodgers natuurlijk, de man met de meest bekende baslijn. Heerlijk. Ja, die heeft wat producties gedaan. Ziek hoorde je met Good Times. Het was 1980. Uit een grijs verleden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En zo laten we de zon lekker uit je radio stralen. Over zon uit de radio gesproken. Ik ken nog een lekker eiland.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

Het was zomer 1985. Ja, een tijdje terug Baltimora en zijn Tarzan Boy terug op de radio. Evenals de heer Hugo Waard. Die kozen vandaag namens productie. En langs onze, wat is het weer hier? Een soort van manager die hier rondloopt in het wild in de studio. De heer Hugo Waard, als fijne van achter de keukengordijnen, zat ik maar op Zanzibar. Je maakt ook van alles mee.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Eerste koffie al weer op.
1: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.
3: Heb ik dan mijn glas gelaten?

het is over. Het is helemaal uit. Het is afgelopen. Ja, klaar ermee. Och, wat zal ze zich eenzaam hebben gevoeld, hoor. Dat was het toen nog jong, hè? Onze Patrice. Patricia Pai, Living Without You. Dat zijn problemen, mensen. Daar kun je beter niet mee zitten. Gewoon lekker luisteren naar de radio. Met dit soort plaatjes. Nou, dan lukt het wel. Hier zijn we voor jou op de radio. In de middel op de roadshow, de Bellamy's.

1977. Niet alleen een mooi Dixo-jaar, maar ook een mooi, je hoort het wel, Fleetwood Mac-jaar. Fleetwood Mac hoorde je terug op de radio, midden op de roadshow, jongens, via de bekende leuke palen en digitale kanalen. En nou, don't stop. En natuurlijk niet. We gaan maar even lekker door. Want we hebben er zin in. Ook deze man uit Winterswijk. Dit is Daniel Sahuleka. Wake up.

Bonnie Sinclair, die had twee zomerrits in 1976. Ja, je gelooft het niet. Ja, Dr. Bernhard. En hier zong ze lekker mee met Don Mercedes op de achtergrond. Als backing vocals. Ook zo'n ontroerend verhaal op de radio.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondagochtend 11 oktober staat er in het theaterke in Best een muzikaal soepconcert op het programma. Dit keer verzorgt de zanggroep Dirk uit Eindhoven het concert. Het popkoor bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste zangers en zangeressen en muzikanten. Het repertoire bestaat uit hedendaagse en klassieke popsongs, aangevuld met nummers uit bekende musicals. De groep zingt vijfstemmig en bezoekers kunnen tijdens hun concert niet alleen genieten van de muziek, maar ook een kop soep en een broodje nuttigen. De intree bedraagt €9,50, inclusief soep en een broodje. Het concert vindt plaats in sociaal-cultureel centrum Het Theaterke, Max van Bosselstraat 1 in Best, en wel op zondag 11 oktober van 11:30 tot 12:45 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Meester.com.
1: Ah! Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
0: SNB
7: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
0: SNB.

0: terug nog in de uitvoering van Nena samen met Kim Wild. Dit was het origineel uit 1984. Nena met Irgendwie, Irgendwo, Irgendwan. En daarmee zijn we toegekomen aan...
1: De wereld van de glitterklammer met het show news.
2: De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft rapper J per brief verzocht de hoofdstad zo snel mogelijk te verlaten na zijn concerttricks in het Arnhemse Gelredome in juni. Vanwege zijn eerdere antisemitische uitspraken wilde Halsema hem het liefst weren, maar ontbrak het haar aan een wettelijke basis om hem te dwingen. J overnachtte rond zijn optredens op 6 en 8 juni in het Conservatoriumhotel. Halsema benadrukte in de brief dat zijn uitspraken bijzonder pijnlijk zijn voor een stad die nog altijd de littekens draagt van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rox en Ahazus, Nick Schilder, Jim Bakkum, Diggy, Dex en Zoë Liefey treden op zondag 1 november op tijdens de allereerste editie van Nationale Lichtjesavond in Amersfoort. Het door KRO en CRV georganiseerde evenement staat volledig in het teken van het herdenken van overleden dierbaren en wordt live uitgezonden op NPO 1. Carsu Dommes presenteert de avond, terwijl Anita Witsier gesprekken voert met bezoekers bij de Wagenwerkplaats. De muzikale optredens worden afgewisseld met gespeelde scènes over het verhaal van Job, vertolkt door onder meer Werner Kolff, Melody Klaver en Marley van der Velde.

1984 hoorden we Two Friends, Mike Oldfield en Maggie Reilly hier bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag 2 oktober. De opstart richting jouw weekend. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Maar hier is de klassieker uit 1977. Hier is David Bowie met Heroes.

0: 14 weken lang op die nummer 1 positie. Niet te verstoten, Shakira en Bruno Boy met Die Die. We zijn zo terug met John Jack en The Blackhearts met I Love Rock and Roll. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we lokaal grijs, maar al snel klaart het op en staat er een prachtige najaarsdag op het programma. Vanmiddag laat de zon zich flink zien tussen de wolkenvelden en sluierwolken. Het is heel rustig weer met weinig wind en aangename temperaturen tot gemiddeld 20 graden. Morgen openen we met optrekkende mist die lokaal sfeervolle platen oplevert. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het kwik stijgt naar 18 graden aan de kust tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondag brengt wederom een rustige start met nevel en laaghangende wolken. Zodra de grijsheid optrekt, laat de zon zich geregeld zien en schommelt de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven gaat de eis voor betaalbare nieuwbouwwoningen omlaag. Waar eerst 85% van de woningen betaalbaar moest zijn, wordt dat nu 72%. De gemeente heeft dat vastgelegd in een nieuw woonprogramma. Oppositiepartijen vinden alle bouwplannen van de coalitie achterhaald. Komt door de beperkingen op het overvolle stroomnet, waardoor nu trager en minder gebouwd kan worden. Dieven hebben maandag op klaarlichte dag een foodtrailer gestolen in Eindhoven. De trailer stond bij het Kastelenplein en werd meegenomen terwijl de eigenaresse Carina Lopez vlakbij aan het werk was in haar restaurant. Een drama, want de onderneemster is ernstig ziek. Toch werkt ze met haar man keihard om haar familie in de Filipijnen financieel te ondersteunen. Tot overmaat van ramp is de foodtruck niet verzekerd. Ze hopen dan ook dat de politie of getuigen kunnen helpen de wagen op te sporen. Een oude vrouw is vanochtend in Eindhoven door twee omstanders uit een vijver aan de Plutostraat gered. Ze hielden haar hoofd boven water tot de hulpdiensten er waren. Hoe de vrouw in het water terechtkwam is niet duidelijk. Ze werd met hulp van de brandweer uit de vijver gehaald en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 59-jarige man opgepakt voor een diefstal bij een woonzorgcomplex in Nuenen. Volgens de politie drong hij het gebouw op 20 september binnen. Eerder zou hij ook geprobeerd hebben om binnen te komen door zich voor te doen als zorgmedewerker. Dankzij getuigenverklaringen en buurtonderzoek herkenden de agenten de verdachte en zit hij sinds gistermiddag vast. En Philips heeft nieuwe technologie gepresenteerd die zorgmedewerkers moeten helpen. Zo wordt gewerkt aan systemen die op de intensive care minder onnodige alarmen en piepjes geven. Ook is er een slimme pleister ontwikkeld die het hartritme van patiënten blijft volgen. Volgens Philips is dat allemaal hard nodig, omdat de druk op de zorg en vooral het zorgpersoneel steeds verder toeneemt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Come Get and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, hier bij de ochtendshow op die oh zo lekkere vrijdag. De opstart richting jouw weekend. En dat doen we met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppet aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur 24/7, Jonas Blue en Limel Payne met Polaroid. En rond kwart voor de laatste maal als artiest van de week, Phil Collins. En ook Madonna is door in het vooruitzicht. Maar we gaan nu eerst naar het jaar 1996. Een hit voor Bette Midler. Hier is To Deserve You.

En we sloten af met Can't Stop Loving You uit 2002. Dit nummer, oorspronkelijk geschreven door Leo Sayer, werd door Phil Collins opnieuw opgenomen voor zijn album Testify. Met zijn warme en toegankelijke popgeluid groeide de single uit tot een van de grootste radiohits van het najaar. De track bleef maar liefst.

de Queen of Pop, Jordi Charis, hier bij de ochtendshow, waar we ons klaarmaken voor het tweede uur, die we aftrappen met Silver Patchouli, Around My Dream. Verder komend half uur Mike Anthony, Patricia Pai, de wereld van de Glitter en Glamour, Monique Smit, Florida en Robin Fink, Meatloaf en Ella Langley. Dat straks in deel 2 van de ochtendshow. Dit uur heb ik er voor je de Dire Straits met Walk of Life. Maar eerst 98, de Tamper. Here's Feel It.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op maandag 5 oktober vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Son. En vanaf

0: Half 1 tot half 3 aan de Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: locatie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

Megan Thee Stallion vreesde voor een beroerte toen ze afgelopen maart onwel werd tijdens haar optredens in de Broadway musical Moulin Rouge. De 31-jarige rapper belandde in de ziekenboeg nadat haar gezicht en handen verstijfden, wat in het ziekenhuis bleek te wijten aan oververmoeidheid en een paniekaanval. Hoewel de Savage-zangeres na 2 dagen alweer op de planken stond om niemand teleur te stellen, besloot ze uiteindelijk haar extra activiteiten te schrappen en 2 weken eerder dan gepland te stoppen bij de musical om rust te nemen. Monique Smit gaat zich de komende tijd richten op het uitbrengen van meer kindermuziek. Dat onthulde de zangeres afgelopen maandag bij de uitreiking van de BUMA NL Awards in Tilburg. Vlak nadat ze met haar kindershow Mega Kids Disco in een uitverkochte AFAS live stond. Naast haar kinderprojecten werkt Smit ook aan nieuwe solomuziek en samenwerkingen met collega-artiesten. Het is haar bedoeling om voortaan elke 3 tot 4 maanden een nieuwe

I don't like it, I love it. Met zometeen een hit uit de top 15 van de top 40 van dit moment. Tot die tijd de klassieker uit 79. You took the words right out of my mouth. Hier is Miklav.

0: met Choosing Texas. Wij zijn zo terug met Nasty van Janet Jackson. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we lokaal grijs, maar al snel klaart het op en staat er een prachtige najaarsdag op het programma. Vanmiddag laat de zon zich flink zien tussen de wolkenvelden en sluierwolken. Het is heel rustig weer met weinig wind en aangename temperaturen tot gemiddeld 20 graden. Morgen openen we met optrekkende mist die lokaal sfeervolle platen oplevert. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het kwik stijgt naar 18 graden aan de kust tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondag brengt wederom een rustige start met nevel en laaghangende wolken. Zodra de grijsheid optrekt, laat de zon zich geregeld zien en schommelt de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal werden er 16 edities georganiseerd. Een drama op het Kasteleplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Nu zit Atos nog in Amsterdam. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. Een ingewikkelde zaak gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een Syrische man terecht voor een poging tot doodslag in Eindhoven. Hij zou met een andere Syriër ruzie hebben gekregen over een illegale transactie van 73.000 euro... die op dat moment in een koffer zat. Bij de ruzie zou de verdachte met zijn auto de andere man hebben aangereden, die op de motorkap terechtkwam en zich daar vasthield aan de ruitenwissers. Maar in de rechtbank werd niet duidelijk van wie de koffer met geld op dat moment was. Justitie eist 1 jaar cel tegen de bestuurder van de auto. En opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een E op de plaats van de tweede A. De straat werd vernoemd naar een koning uit de Griekse mythologie. Een buurtbewoner merkte de fout op en schreef erover op LinkedIn, waarop de gemeente Eindhoven een nieuw bord plaatste. 2 maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

80, Nasty van Janet Jackson. En zij bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met het komend half uur de Reynolds Girls, Deep Blue Something. Rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we Beth Midler in mijn bek en Mattia Bizar in het vooruitzicht. Met nu uit 1991. Hold on.

Wel, deze Ronald Cole scoorde deze hit in 1989 uit Rudder Jack. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes. Nu is Deep Blue Something. Dit is Breakfast at

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 2 oktober 1982. Dire Straits bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de epische rocksingle Private Investigations. Het atmosferische nummer is afkomstig van het eveneens zeer succesvolle album Love Over Gold. 1971. Rod McKuen bezet de hoogste positie van de Nederlandse top 40 met Soldiers Who Want To Be Heroes. De Amerikaanse dichter en zanger scoort hiermee een opmerkelijke protesthit in Nederland. 1993. Bitty McLean stijgt naar de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met zijn reggae-cover It Keeps Raining Tears From My Eyes. De Britse zanger weet de klassieker van Fats Domino om te toveren tot een grote swingende

Ima Beck, de Belly Dancer. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze vrijdag 2 oktober 2026. We gaan er even 2 dagen tussenuit. Even lekker genieten van het weekend.

smaak van verse koffie. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen en heb nog voor je in het vooruitzicht Keiko en Ella Henderson met Here For You. Prijs uit 86 wat zomerse klanken van Mattia Bizar met Dicento.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 7 oktober brengt theater Drop de vrolijke voorstelling Geestig naar de weeffabriek in Geldrop. In een oud krakend huis wonen drie spoken, Maria en Trein, ervaren geesten die het vak verstaan. En Elise, een nieuwkomer die nog moet wennen aan zijn spookbestaan. Wanneer Victor en zijn dochter Veronique het huis willen betrekken, ontstaat een hilarische strijd tussen leven en dood, met spanning, humor en leuke liedjes. De voorstelling begint om 3:00 PM. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En tickets zijn te boeken via theaterdrop.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14.

0: voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
1: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: Monster.com.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio SNB.nl.
4: Radio
5: SNB.

Goedemorgen, beste luistervrienden. Welkom bij Goud van Oud, het programma met de muziek uit de jaren 60 tot nu. De samenstelling en presentatie is je DJ Hansie, het Golden Oldies.

We beginnen deze aflevering van Goud van Oud met Good Vibrations. Het is een lied van The Beach Boys dat op 10 oktober 1966 als single werd uitgegeven door Capitol Records. De muziek werd geschreven en geproduceerd door Brian Wilson en de teksten zijn van de hand van Wilson.

I was made to love her. Het is geschreven door onder andere Stevie Wonder en zijn moeder Lula Mae Hardaway. Zij schreef in de tienerjaren van Stevie Wonder mee aan een aantal tracks, waaronder ook de hit Signed, Sealed and Delivered, I'm Yours. Dit nummer is terug te vinden op de gelijknamige album uit 1967. Nu hoorde je de single I Was Made to Love Her. Gaan we verder met The Association en Never My Love.

ene single van The Rascals. Het was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege deze hit, Groovin'. Hier zijn de Monkees en I'm a Believer.

0: Uit 1970 de single Go Back van Grabby Appleton. De single was destijds goed voor 7 weken top 40. Daarvoor hoorde je nog de Cow Sills met de single The Rain, The Park and Other Things.
1: Omroep Best. Ik ken

0: onderweg. Zet Omroep-West op via DAB+ en blijf op de hoogte van al het nieuws en de verhalen uit jouw buurt. Omroep-West. Dichtbij, betrouwd.
1: En nu ook op

debuutalbum van de Amerikaanse sunshine pop band Harper's Bazaar. Het werd uitgebracht in 1967 en je hoorde de gelijknamige single. Gaan we door met die mooie single van Bryan Adams. Hier is Heaven.

Je luistert naar Goud van Oud, het programma met de fijnste gouden ouwe, die onder andere single van Bryan Adams. Gaan we verder met Tommy James en de Shondells.

Het is een bekende hit uit 1967 van de Amerikaanse popgroep The Mamas and the Papas. Het nummer vertelt het ware gebeurde en autobiografische verhaal van hoe de bandleden elkaar vonden en beroemd werden in de folkmuziek. Dan gaan we verder met de letter, hier is Bonjoura.

Hell's Whisper. Het is de debuut van de Britse muzikant George Michael als soloartiest en uitgebracht in juli 1984. De single kwam uit terwijl hij nog deel uitmaakte van de popgroep Wham. Hij schreef het nummer samen met Andrew Ridgeley, het andere lid van Wham. Omdat het nummer niet in de stijl van Wham zou passen, werd het als soloproject van George Michael uitgebracht. Hier is Carol's Whisper.

single Gene van de Oostenrijkse zanger Falco, uitgebracht in januari 1986. Gaan we verder met de Spencer Davis Groep met...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijke van Abel. In middag op 12 oktober van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. De toegang is gratis met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig

0: gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen en brak brand uit en één persoon kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

Het jaar dat dit een hit was, is ons basisjaar voor de komende twee uur. De George Baker Selection. En zo heet het plaatje, The Morning Sky. Het jaar waar we het deze twee uur over gaan hebben. In het jaar werd Margaret Thatcher gekozen tot leider van de Britse Conservatieve Partij. En de Turkse Cyprioten roepen Noord-Cyprus uit tot een onafhankelijke republiek.

gaat van alle kanten op. Lapel, voelen. Dan ben ik toch even de titel kwijt. Nou, oké, maakt niet uit. Wat gaan we doen vandaag hier in de bouwval? We hebben straks toch wat nieuwtjes voor je. Wat er allemaal gebeurd is in 1975, het basisjaar. Maar eerst even Mississippi. Dit is Pussycat.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal werden er 16 edities georganiseerd. Een drama op het Kasteleplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Nu zit Atos nog in Amsterdam. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. Een ingewikkelde zaak gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een Syrische man terecht voor een poging tot doodslag in Eindhoven. Hij zou met een andere Syriër ruzie hebben gekregen over een illegale transactie van €73.000 die op dat moment in een koffer zat. Bij de ruzie zou de verdachte met zijn auto de andere man hebben aangereden, die op de motorkap terechtkwam en zich daar vasthield aan de ruitenwissers. Maar in de rechtbank werd niet duidelijk van wie de koffer met geld op dat moment was. Justitie eist 1 jaar cel tegen de bestuurder van de auto. En opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een E op de plaats van de tweede A. De straat werd vernoemd naar een koning uit de Griekse mythologie. Een buurtbewoner merkte de fout op en schreef erover op LinkedIn, waarop de gemeente Eindhoven een nieuw bord plaatste. 2 maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Bless You. 1979, daar kwam deze plaat uit. Maar het was Willem Duis die in 1975, ons basisjaar, ons kennis liet maken met een nieuw fenomeen op zanggebied. Op zijn eigen onnavolgbare wijze introduceerde hij een Rotterdamse zanger die naar Amerikaans voorbeeld zijn eigen droom wilde waarmaken. De toen 29-jarige Lee Towers, dus in 1975, trad in de voetsporen van zijn Amerikaanse idolen zoals Elvis Presley, Perry Como, Dean Martin en Frank Sinatra. En hij is niet meer weg te denken geweest. Tenminste, hij groeide uit tot een fenomeen. De man met de grote concerten in de 80, 90 jaren. Nou, over 1975 gesproken, zitten we toch een beetje in de nieuwtjes en de feitjes. De Rote Armee-fraction, oftewel de Baden-Meinhof-groep, blaast de West-Duitse ambassade in Stockholm op in 1975. En even kijken we nog meer. De Amerikaanse militair en burgers vluchten uit Saigon, dat door het Noord-Vietnamese leger aangevallen wordt. Feitelijk blaast hier de Amerikaan de aftocht, zo gezegd. De Amerikaanse oorlogshandelingen in Vietnam, die worden daarmee beëindigd.

You're so ooh, you're so ah, and you're so good uit, wat was het ook alweer, 2008, een plaat uit de top 40 zo gezegd. Alphabet en 10,000 Nights. Even terug naar 1975. De Nederlandse regering die kiest voor de aanschaf van de F-16 gevechtsvliegtuigen. De toestellen van General Dynamics die worden in Nederland hier bij Fokker gebouwd. En dan Egypte, die heropent het Suezkanaal dat sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 was gesloten. En Mozambique en Kaapverdië die worden onafhankelijk van Portugal in 1975, ons basisjaar. En 1975 was ook de tweede keer dat deze plaat in de top 40 belandde. Deep Purple. En de hele versie hoor je hier zo'n beetje 6 minuten lang. Dit is Sweet Child in Time.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De World Press Photo Exhibition 2026 keert terug naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven tijdens het 70-jarige lustrum van de TU. Bezoekers kunnen er bekroonde fotojournalistiek bekijken over gebeurtenissen en verhalen die wereldwijd spelen. De beelden zijn indringend, verrassend en soms confronterend. Wie meer wil weten over het verhaal achter de foto's, kan aansluiten bij een rondleiding onder leiding van een studentgids van de TU. De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag 6 tot en met woensdag 28 oktober. Op werkdagen is de tentoonstelling geopend van 7:30 ochtends tot 20:00 avonds en op zaterdag van 12 tot 5 uur. De expositie is in het Atlasgebouw van de TU aan de Eeuwseweg 53 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Zet onmiddellijk dat ding uit. Stilte. Ik kan er helemaal niet tegen, die herrie. Ik ga weg naar het enge bos. Ajus.

Oké. Het is nooit een echte hele grote hit geweest van de Monkees. De alternative title. De Monkees, je kent ze nog wel van die tv-serie. Waarin de eerste 3 afleveringen eigenlijk de grootste hits van de Monkees zijn geschreven. Je weet wel, onder andere The Last Train to Clarksville. Geschreven door 2 would-be Monkees. Jawel, dat zijn mensen die dus wel auditie hebben gedaan voor de tv-serie. Maar toen niet geworden zijn. Tom Brice en Bobby Hart. Die waren degene die eigenlijk achter een beetje de hits van de Monkees zaten. I'm a Believer en dus ook The Last Train to Clarksville. Dat eigenlijk een hit werd door een bekend fenomeen wat we nu ook hebben met Idols, The Voice en dat soort dingen. Door maar almaar die ene plaat te herhalen in 1 aflevering. Zo waren de Monkees. De Monkees bestaan uit een van tevoren vastgesteld concept, zo gezegd. De laatste keer dat we nog van ze hoorden was in 2010. Toen toerden de Monkees nog 1 keer, maar deze werd halverwege afgebroken door wat akkefietjes binnen de band. Het zijn de laatste optredens van het viertal geweest. Want op 1 maart 2012 is David Jones, de leadzanger, op 66-jarige leeftijd overleden. En nu snel naar wat leuks. Alhoewel, leukers. Een grote hit geweest voor Circus Custers. Dit is Monica.

Ook gewoon de onbekende plaatjes, zo gezegd. De Lemming en Queen Jacula uit ons basisjaar 1975. Het jaar waarin prinses Christina van Oranje trouwt op Cuba met de op Cubaans geboren Gorge. Waarbij ze dan ook gelijk afstand doet van haar aanspraak op de Nederlandse troon. Verder de Amerikaanse tennisser Arthur Shui wint als eerste niet-blanken het solotoernooi van Wimbledon. Ja, ja, ja. En de Franse wielrenner Bernard Tervent, die wint de Ronde van Frankrijk in 1975. En dat doet hij dan net voor de Belg Eddy Merckx. En als laatste nog de militaire coup op Bangladesh. Die gebeurde ook in 1975 alweer. Jongen, jongen, jongen. We gaan het toch allemaal snel, vind je niet? In 1975, zomaar naar 1982. En dat samen met Andy Borg.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Archipel nodigt senioren uit voor een gesprek tijdens de seniorentafel op dinsdag 13 oktober. Onder leiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal kunnen senioren vertellen over wat hen bezielt. Wensen, frustraties, leuke momenten, ideeën en zorgvragen. Alles kan aan bod komen. Ook is er ruimte om te bespreken wat senioren graag willen in hun wijk en in het dorp. Het gesprek vindt plaats onder een genot van een kopje koffie of thee. En aanmelden is niet nodig. De seniorentafel vindt plaats bij de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 13 oktober van 2 uur tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter.

0: In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live en

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Ah! Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio

een keer een hele grote hit heeft gehad. Met onder andere dus deze plaat Sky High. En daar verder hebben we niks meer van ze mogen vernomen. Welkom in het tweede gedeelte. Welkom in het tweede uur van de bouwval. We hebben het nog steeds over 1975. Straks heb ik daar veel meer voor je over. Nu eerst even The Clash.

en echt een plaat uit de 70e jaren. 1968, maakt niet uit, maar... Ik moet er altijd aan denken dat dit gebruikt werd in een jingletje. En de rest van de plaat doet eigenlijk niet toe hoe het eruit komt te zien en hoe het te beluisteren is. Alleen dat eerste stukje, dat doet de rilling al over je lijf heen laten lopen. De Replica's en de Delrons. Replica, zo moet ik het zeggen. En de Delrons, de Captain of Your Ship uit 1968. En dat werd toen gebruikt in een jingletje van, ik dacht Veronica. Ja, Veronica. Nee, even goed nakijken. Mijn informatie klopt. Klopt. Tientallen binnenvaartschippers blokkeren Nederlandse vaarwegen uit protest tegen plannen van de evenredige vrachtverdeling af te schaffen. De actie duurt zo'n beetje meer dan een maand in 1975. En het beroemde schilderij van Nederland, de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, wordt met een zakmes bekrast. Dan Papua Nieuw-Guinea, die wordt onafhankelijk moet ik zeggen, van Australië. Een Amerikaanse miljardairsdochter Patty Hearst wordt gearresteerd na een bankoverval. Zij was in eerste instantie ontvoerd, maar ontwikkelde een dwangmatige sympathie voor haar ontvoerders. Het Stockholm-syndroom, zo gezegd. Nou, dat gebeurde er onder andere in 1975. En nu muziek hier op je radio. En wel van een heer Davis, David Essex. Hij komt ter wereld als David Albert Cook op 23 juli 1947. En dit is een van de grootste hits. Nou ja, een van de grootste hits. De hit, zo gezegd, die hij hier in Nederland had. In Engeland had hij nog wel een of twee andere leuke hitjes, zo gezegd. Maar dit was zijn allergrootste. Gonna Make You a Star uit ons basisjaar 1975.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondagochtend 11 oktober staat er in het theaterke in Best een muzikaal soepconcert op het programma. Dit keer verzorgt de zanggroep Dirk uit Eindhoven het concert. Het popkoor bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste zangers en zangeressen en muzikanten. Het repertoire bestaat uit hedendaagse en klassieke popsongs, aangevuld met nummers uit bekende musicals. De groep zingt vijfstemmig en bezoekers kunnen tijdens hun concert niet alleen genieten van de muziek, maar ook een kop soep en een broodje nuttigen. De intree bedraagt €9,50 inclusief soep en een broodje. Het concert vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke, Max van der Bosselstraat 1 in Best, en wel op zondag 11 oktober van 11:30 tot 12:15 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

When you're gone, how can I carry on? Dat vroegen een hele hoop dames en heren, fans van ABBA zich ook af toen het uiteindelijk afgelopen was met het viertal ergens in de tachtiger jaren. Jawel. Wat Elvis een beetje betekende voor de vijftiger, de Beatles voor de zestiger, was ABBA vervolgens vele voor de zeventiger jaren. Een goed geoliede hitmachine die perfecte popliedjes maakte waarmee ABBA de gehele wereld aan hun voeten kreeg. Jawel, jawel. Het begon allemaal op 6 april 1974, namelijk met de zegende reeks van ABBA. Sindsdien behoort ABBA tot het illustere rijtje van de meest gewaardeerde en succesvolle artiesten uit de geschiedenis van de, nou ja, popmuziek, zeg maar de gewone muziek, mag ik zeggen, hoor. Jawel, jawel, jawel. En dit kwam dus uit 1975, SOS, van het beruchte, befaamde Arrival-album van ABBA. Dus. Hey, welkom, dit is de Bouwval. En dit zijn de Commodores uit 1974. De Machine Gun.

Vol uit 2012, The Imperfection. Ja, Beautiful Imperfection. Ik moet toch altijd met die nieuwe plaat nog even uitkijken. Ik moet toch nog eventjes de titel herleven en er weer even inkomen. Dan weet ik meestal wel hoe je het uit moet spreken. Maar het is niet altijd makkelijk voor een oude DJ zoals ik. Als je al zo lang meeloopt, dan doe je sommige dingen gewoon op de automatische piloot. En dat is ook weer niet goed. Maar oké. 1975 zijn we nog steeds mee bezig. Even kijken wat er is allemaal gebeurd in 1975. De Britse tv-zender BBC 2 zendt de eerste aflevering uit van Fawlty Towers. De hoofdrol in deze hotelcomedie is in handen van John Cleese. Er worden maar 12 afleveringen van gemaakt. En die worden nog steeds in de herhaling uitgezonden. En dan de Amerikaanse zanger Jackie Wilson krijgt tijdens een concert een hartstilstand. Hij valt bij het liedje Lonely Teardrops voorover op zijn hoofd en belandt daarna 9 jaar in coma. Prins Juan Carlos die wordt koning van Spanje nadat dictator Francisco Franco toegeeft dat hij te ziek is geworden om te kunnen regeren. En de NAFTA-kraker ontploft bij het chemisch bedrijf GSM in Geleen. De ontstaande brand op de olieraffinaderij duurt zo'n beetje 5 dagen lang. En er zijn 14 mensen die sterven en 103 mensen raken gewond daar in Geleen in 1975. Welkom, dit is de Bouwval. Dit is jouw favoriete radiozender. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn we bij je met de allerleukste plaatjes. Onder andere deze uit ons basisjaar 1975, de 3 Degrees en Take Good Care of Yourself.

I'm in love with you. I'm in love with you. En ik zing niet echt, maar oké. Milli Vanilli en Girl, You Know It's True uit 1988 was dat alweer. En we weten het bekende verhaal van meneer Farian wel. Hè. Ga ik nu nog een keer vertellen van dat ze niet echt zongen. En dat ze dan net deden alsof enzovoort enzovoort. Over dingen gesproken die wel echt zongen. En een van de meest succesvolle R&B funk acts uit de jaren 70. De Amerikaanse band zo een beetje rondom de muzikanten Maurice White, Venice White en Phil Bailey. Ze zijn verantwoordelijk voor stampende funk-klassiekers zoals deze Boogie Wonderland.

and Roll To Me van, ja, kan het natuurlijk de Yen noemen. Kan het de Swings, de Sessions, de Elizabethans en de Kincaids noemen. Maar wij kennen ze gewoon eigenlijk onder de naam de Heren van Smokey. And Don't Play Your Rock and Roll To Me.

0: something on your mind?
1: Well, you know that I love you. And I'm gonna love you till the end of time.
0: En inderdaad, een zeer donker grijs archief hier bij dit radiostation. De heer Freddy Fender en Something on Your Mind. Hey, het zit dus een beetje op voor mij. Ik heb nog wat informatie. 1975, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt een resolutie aan die Zionisme gelijkstelt aan racisme. Dit wordt weer in 1991 ingetrokken. En even kijken, Portugal draagt de macht over aan de MPLA, de Volksbeweging voor Bevrijding van Angola. En Zuid-Molukse jongeren kapen de trein vlakbij het Drentse dorpje Wietster. De machinist die verzet pleegde wordt vermoord, tevenals passagier is Buller en Bierling. De kaping die duurt zo'n beetje meer als een week. En dan als laatste nog Indonesië valt Oost-Timor binnen in 1975. Ja. Oh, en ik zeg dat ik er volgende week weer ben. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik eindig met deze prachtplaat van John Denver. Dit is Calypso. MUZIEK

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op maandag 5 oktober vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Son. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, de grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. Afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dame uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame.

0: Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio SNB.
7: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
8: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

Kavans, straks wat later in de lijst, in de speellijst, zie ik dagen dat ik je vergeet. Dat is leuk, Flemmen en Abraxas, Mr. Links of MC Links uit 2011.

0: Ziekte de Ray en Nightingale Lane, een nieuwe single van Ray. En die zin daarvoor, dat was niet nieuw, maar wel Goodbye Love.
1: De magische muziekselectie.
0: En jou hoor, plaat je eigen taal, Flora. En ik wil je terug.

Alsof het niet op kan. Nog een keer Nederlandstalig, maar dan uit de 80 jaren, eind 80 jaren kwam deze plaat uit 1989, om precies te zijn. Kadans, dagen dat ik je vergeet.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal werden er 16 edities georganiseerd. Een drama op het Kasteleplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Nu zit Atos nog in Amsterdam. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. Een ingewikkelde zaak gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een Syrische man terecht voor een poging tot doodslag in Eindhoven. Hij zou met een andere Syriër ruzie hebben gekregen over een illegale transactie van 73.000 euro... die op dat moment in een koffer zat. Bij de ruzie zou de verdachte met zijn auto de andere man hebben aangereden, die op de motorkap terechtkwam en zich daar vasthield aan de ruitenwissers. Maar in de rechtbank werd niet duidelijk van wie de koffer met geld op dat moment was. Justitie eist 1 jaar cel tegen de bestuurder van de auto. En opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een E op de plaats van de tweede A. De straat werd vernoemd naar een koning uit de Griekse mythologie. Een buurtbewoner merkte de fout op en schreef erover op LinkedIn, waarop de gemeente Eindhoven een nieuw bord plaatste. 2 maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

platen in, echt wel in de lijst deze keer. Marianne Weber met Ik weet dat er een ander is. Dat is wat minder natuurlijk. Helemaal van Veen met Roze Geur en Marjolein. Ook zo fantastisch. Met het Rosenberg trio, want daar werkt hij heel veel mee samen. En ook nog Ziggy Burnett en Disco Night. Dat is de rollate disco platen. Dat blijkt wel Disco Night. Nou, dan kun je de link al heel snel leggen, denk ik. James Brown eerst, James Bay eerst met If You Ever Want To Be In Love uit 2015.

0: Somebody Knows, James Bay daar weer voor met If You Ever Want To Be In Love uit 2015, jazeker.
1: All day, all night, you're listening to the Golden Sound. Now hear this music
0: radio. En dan een plaat, jazeker, ook dat komt wel eens voor bij mij in Afternoon Delight. Om heerlijk van te genieten, Herman van Veen, roze geur. En Marjolein. En dan laten we dus plaatsen straks erachteraan met C.G. Burnett. En Disco Night, geniet ervan.
2: Als een schaduw valt avond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op maandag 5 oktober staat de weeffabriek in Geldrop in het teken van het Blaaskapellenfestival. Van 12 uur 's middags tot 5:30 's avonds kunnen bezoekers genieten van een middag vol blaasmuziek en gezellige optredens. Het festival vindt plaats in de weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En wel op maandag 5 oktober van 12 uur 's middags tot 5:30 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en twee landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, de grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. De eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Dan moet hier echt licht komen.
2: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats. De

0: de stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie
3: en het laatste nieuws.
1: Radio
3: SNB
1: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
3: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
4: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
3: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
4: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: Een grote doorbraak in 1972. Sylvia's Mother van Doctor Who. Kan wist je dat dit hartverscheurende verhaal echt is gebeurd? Schrijver Sel Silverstein belde ooit echt naar een meisje genaamd Sylvia. Maar haar moeder weigerde hem door te verbinden dat Sylvia ging trouwen. En hem werd een wereldhit en is tot op de dag van vandaag natuurlijk een klassieker. Het is extra bijzonder omdat Dennis Locarieri, ik hoop dat ik het uitspreek, goed uitspreek, de stem achter deze hit eerder dit jaar is overleden. Zo, welkom bij de show. Zo, hij is er ook weer. Jawel, mijn broer is er ook weer. Hebben we nog verjaardagen vandaag?
1: Ik ga vandaag nog niet.
0: Hij moet even kijken. Hij heeft ze zelf geschreven. Nou, hoe vind je dat dan?
1: Twee verjaardagen.
0: Mooi, twee verjaardagen. Goed, laten we maar snel beginnen met Ellen Foley, die natuurlijk bekend is als de stem van Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light, We Belong to the Night.

1 miljoen sterren van Frank Boeijengroep, een prachtige klassieker. Afkomstig van het bekende album Contact. En wat dit nummer extra bijzonder maakt, is de bijdrage van niemand minder dan Candy Dulfer op zang. Jawel, je gelooft het niet, maar het is werkelijk zo. We blijven eventjes in het Nederlandstalige nu. Want ik heb hier een plaat die eigenlijk nooit wordt uitgezonden via het programma Platenprak. Maar vandaag een uitzondering. En waarom? Nou, Sterrenstof. Wie kent hem niet? De jeugd van tegenwoordig.

0: Back in My World, een lekkere seroplaat. Alan Clark, een heerlijk nummer dat in 2013 verscheen. En wist je dat het opnemen van de bijbehorende videoclip een behoorlijke uitdaging was? Alan moest voor deze beelden zijn eigen tekst letterlijk achterstevoren leren zingen. Hij is er dagenlang mee bezig geweest, maar het resultaat, ja, dat mocht er zijn.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: En vandaag is het 71 jaar geleden dat Phil Oakey werd geboren. Hij is natuurlijk wereldberoemd als het gezicht van de Human League. In 1977 stapte hij uit de band die toen nog experimentele elektronische muziek maakte. Na een grote breuk binnen de groep nam Oakey een opmerkelijk besluit. Hij vroeg twee tienermeisjes die hij in een nachtclub zag dansen om bij de band te komen. Dat bleek een gouden greep. Met het album Dare veroverde de groep de wereld. De hit Don't You Want Me bereikt in 81 de nummer 1 positie in zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten. Ook in Nederland en Vlaanderen was het een groot hit met de 5e plek in de top 40. Oakey viel destijds op door zijn unieke asymmetrisch kapsel en zijn androgene uitstraling. Later scoorde hij nog een groot hit met Together in Electric Dreams. In totaal verkocht hij wereldwijd meer dan 20 miljoen platen. En samen met die andere bandleden treedt hij tot op de dag van vandaag nog steeds op voor uitverkochte zalen. Goed, ik ga draaien Don't You Want Me.

0: Fascination, ook zo'n zeer op plaat. Alphabeat. Dat was deze Deense popgroep. Die scoorde hiermee een enorme hit. Die in 2003 voor het eerst verscheen. Rullemer staat bekend om zijn aanstekelijke energie. En de vrolijke blazers. Nou, ik heb nog een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: De tweede vandaag, Gordon Matthew Thomas Sumner. Beter bekend als Sting, viert vandaag zijn 75ste verjaardag. De zanger groeide op in een arbeidersgezin in het Engelse Wallsend. Voordat hij doorbrak als wereldster, werkte hij als leraar en speelde hij in zijn vrije tijd bas en dat deed hij in jazzbandjes. Die bijnaam Sting kreeg hij destijds van een bandleider, omdat hij vaak een zwart-geel gestreepte trui droeg. Met de band The Police scoorde hij eind jaren 70 grote hits zoals Message in a Bottle, dat in de Nederlandse en de Vlaamse een hoge notering bereikte. Later brak hij solo door met nummers als Englishman in New York en Fields of Gold. Zijn allergrootste succes is Every Breath You Take, dat hij schreef op een Jamaicaans landgoed van bondacteur Ian Fleming. Het is volgens de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI het meest gedraaide lied in de radiogeschiedenis. Sting won in zijn carrière 17 Grammys en werd in 2003 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En na zijn muzikale prestatie zette hij zich al decennia in voor het milieu en mensenrechten. En hij is een echte Englishman in New York.

0: hoor, Living Thing van ILO. De klassieker uit 76 is een van de vele grote hits van de band rond Jeff Lynne. Het nummer staat bekend om zijn typische mix van rock en strijkers. Maar het verhaal erachter is opvallend. Veel fans dachten jarenlang dat het over een serieus onderwerp ging. Terwijl Jeff Lynne zelf toegaf dat de inspiratie voor het liedje eigenlijk een flinke voedselvergiftiging was, die hij opliep tijdens een vakantie in Spanje. En toch blijft het een geweldige popsong. Nederland, moeten we ook nog iets uit doen. Ik ben gelukkig zonder jou, Bonnie Sinclair.
1: Platenprak is er elke werkdag.
2: Van 1 tot 2.
1: Met René van Elst.

0: eten poelewijn en Honey Myler. En de moeder van Frits Spits. Nou goed, ik ben gelukkig zonder jou. Nou, en ik ben gelukkig, want het weekend staat voor de deur. Toch?
1: Ja.
0: En ik ga eruit met de Dire Straits, met Private Investigation. En natuurlijk ben ik maandag weer terug tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. Laat weten, info@renevanels.nl. Dan komt het allemaal dik in orde als je eens even wat van je laat horen. Fijn weekend.

0: is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 7 oktober brengt theater Drop de vrolijke voorstelling Geestig naar de weeffabriek in Geldrop. In een oud krakend huis wonen drie spoken, Maria en Trein, ervaren geesten die het vak verstaan. En Elise, een nieuwkomer die nog moet wennen aan zijn spookbestaan. Wanneer Victor en zijn dochter Veronique het huis willen betrekken, ontstaat een hilarische strijd tussen leven en dood, met spanning, humor en leuke liedjes. De voorstelling begint om 3:00 middags. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En tickets zijn te boeken via theaterdrop.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het radionieuws.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons.

0: Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

You're more than a number in my little rap book van The Drifters. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio op die Ozo Lekkere Vrijdag. De opstart richting jouw weekend. Met zometeen uit Zweden Roxette en Sleeping in My Car. Maar we gaan eerst naar 1985. Een van de vele Bondfilms, A View to a Kill. De soundtrack werd gemaakt door Duran Duran.

Black Sabbath 94 met Sleeping in My Car. Zometeen naar 2023, de motto van Tiësto. Maar we gaan eerst verder met Billy Joel, de legendarische Amerikaanse singer-songwriter en pianist die wereldwijd honderden miljoenen platen verkocht en de kunst van het muzikale verhaal vertellen als geen ander verstaat.

0: met Orchestra Movers in the Dark met Enola Gay. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag genieten we van rustig najaarsweer met een mix van zonnige perioden en dunne bewolking. Er staat nauwelijks wind uit het zuidwesten en de thermometer tikt op de meeste plaatsen gemakkelijk de 20 graden aan. Morgen krijgen we een prima weekenddag met een rustige wind. Stapelwolken en zonnige momenten wisselen elkaar 's middags af bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 21 of 22 graden in het zuiden. Zondag sluiten we het weekend af met typisch rustig herfstweer. Na een nevelige start schijnt 's middags geregeld de zon en schommelt de temperatuur van noord naar zuid tussen de 17 en 20 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Er moet een zichtbaar eerbetoon komen voor Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis openstelden voor onderduikers. Een petitie om die mogelijk te maken is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De gemeente Eindhoven laat nu weten mee te willen werken aan het initiatief. De Eindhovense kunstenaar Jacques Offenbach wil bij voormalige onderduikadressen in de stad speciale steentjes laten aanleggen. Online radiostation Rara Radio verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie die underground en alternatieve radioprogramma's een platform geeft, organiseert daarom een benefietevenement om geld op te halen. Het station zit al een jaar zonder subsidie. Eerder stopte de zender er alles mee, maar in 2024 maakte de organisatie een doorstart. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Na 20 jaar valt het doek voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal waren er 16 edities. Een drama op het Kasteleplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. En Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos komt over uit Amsterdam en vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Ik ben benieuwd.

mei uit 1980 brak ons bij het tweede half uur van het eerste uur van Muziekplezier op deze oh zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met onderweg Gabriel and Dreams gaan we nu verder met de lady van de show Pink in 2020.

van Gabriel hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. Seahawks, de 10s en de 20s. Dit is Muziekplezier. Met zometeen de top 40 toen alarmschijf van 1983. Maar eerst gaan we naar 1965 met Oh Pretty Woman. Hier is de Big O, Roy Orbison.

40 toen 1983 van 1 oktober van het jaar was Paul McCartney en Michael Jackson met CCC. Een plaat die daarna 8 weken lang in de top 40 genoteerd staat en weet te pieken op de nummer 5 positie. En daarmee gaan we verder naar 1988 met Wishing I Was Lucky. Hier is Wet Wet.

0: is het regio-prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijke van Adel. In middag op 12 oktober van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. De toegang is gratis met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4:00 middags en 9:00 avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De Field heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met BTW doorverkocht, zonder dat netjes met de Belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het radionieuws.
4: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac.

0: geweldig lopen, gegarandeerd.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

2011 worden we happiness van Alexis Jordan hier bij Muziekplezier. Met onderweg Hot Chocolate, The Wartops, Alesso en The Blue Town Gang. Gaan we nu naar 83 met Tracy Ullman. Dit is Breakaway.

je hoorde Your Sexy Thing. Met zometeen 2026. Alasso en Sasha met Destiny. Maar we gaan eerst terug naar 1966 met de Four Tops. Hier is Reach Out. I'll Be There.

verder notering van Alesso en Sasha. Je hoorde Destiny. We gaan richting het weeroverzicht. Verder in het vooruitzicht Sandra de Kles en Prince Atul Joe featuring Marky Mark. Met nu de Bloedhout Gang. We gaan naar 97 met Fire, Water, Burn.

0: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag genieten we van rustig najaarsweer met een mix van zonnige perioden en dunne bewolking. Er staat nauwelijks wind uit het zuidwesten en de thermometer tikt op de meeste plaatsen gemakkelijk de 20 graden aan. Morgen krijgen we een prima weekenddag met een rustige wind. Stapelwolken en zonnige momenten wisselen elkaar 's middags af bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 21 of 22 graden in het zuiden. Zondag sluiten we het weekend af met typisch rustig herfstweer. Na een nevelige start schijnt 's middags geregeld de zon en schommelt de temperatuur van noord naar zuid tussen de 17 en 20 graden.
1: Dit is het regio prikbord.
2: De World Press Photo Exhibition 2026 keert terug naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven tijdens het 70-jarige lustrum van de TU. Bezoekers kunnen er bekroonde fotojournalistiek bekijken over gebeurtenissen en verhalen die wereldwijd spelen. De beelden zijn indringend, verrassend en soms confronterend. Wie meer wil weten over het verhaal achter de foto's kan aansluiten bij een rondleiding onder leiding van een studentgids van de TU. De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag 6 tot en met woensdag 28 oktober. Op werkdagen is de tentoonstelling geopend van 7:30 ochtends tot 20:00 avonds en op zaterdag van 12 tot 5 uur. De expositie is in het Atlasgebouw van de TU aan de Eeuwseweg 53 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: Ik ben benieuwd.

Echt uit 1985 van de Duitse Sandra bracht ons bij het laatste half uur van muziekplezier op deze o zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met onderweg Prince, Aarton, Joe, featuring Marky Mark, Blondie en rond kwart voor hebben we de hit in de verstaanbare taal. Met nummer 82, Rock the Casbah, hier zijn de Classics.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Een man bevindt zich op de absolute grens van zijn emotionele belastbaarheid. Verteerd door twijfel, onzekerheid en de angst om te veel van zichzelf te hebben prijsgegeven. Hij probeert wanhopig contact te maken en het oog te vangen van degene die zijn wereld op zijn kop heeft gezet. Maar voelt zich tegelijkertijd pijnlijk, alleen en blootgesteld in zijn kwetsbaarheid. Elk woord, elk blik en elk zwijgen wordt door hem tot in het oneindige geanalyseerd. Op zoek naar een teken van wederzijds verlangen. De grens tussen wat er werkelijk gebeurt en wat zich slechts in zijn eigen overspannen verbeelding afspeelt, vervaagt snel. Wat hem achterlaat in een staat van diepe machteloosheid en emotionele uitputting.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Uit 1979, gebaseerd op een waar gebeurde historisch nieuwsfeit. The Boomtown Rats and I Don't Like Mondays. En daar hou ik ook niet zo van. Maar we zijn wel weer terug aanstaande maandag aan de start van de nieuwe werkweek met een nieuwe editie van Muziekplezier.

0: prachtige foto's van de Nederlandse natuur. Tijdens deze expositie zijn hun mooiste foto's te bewonderen. En ook draait er in de foyer een grafische slideshow met natuurfoto's uit Nederland. Fotografen van de werkgroep zijn tijdens de tentoonstelling aanwezig om bezoekers te woord te staan. De tentoonstelling is gratis en de expositie is rolstoelvriendelijk. De tentoonstelling vindt plaats in Sociaal-Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. En wel op zaterdag 10 en zondag 11 oktober van 2 tot 5 uur 's middags.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.

0: Meister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Bond Jan Berg.

En dat was een landen open. Het programma Bond weer voor vandaag. Deze uit 1984. Phil Collins hoorden we voorbij komen. Against all odds, take a look at me, Mile. Fijn dat u erbij bent. Hedendaagse muziek van Ella Langley hier zo. Dit is Choosing Texas.

0: De muziek van Ella Langley hadden we hier voorbij. Choosing Texas, de titel van deze plaat. Hedendaagse country muziek in het programma. Hedendaags populair, zullen we maar zeggen. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. We gaan naar 1964 met Jumpin' Gene Simpsons. Dit is...

0: Jumpin' Gene Simpsons uit 1964. Haunted House, het spookhuis. Ja, dat hadden ze daar toen ook al, hè.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2003 met Kane. My best wasn't good enough.

0: Uit 2003, deze van Kane. My best wasn't good enough. Ja, als je je best doet en dan is het nog niet goed genoeg. Ja, wat moet je dan verder nog doen, zou je denken.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier nu uit 2019. Muziek van Ailey Gatey. It's You.

0: van Ali Gaty, It's You, de titel van het nummer.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje Nederlandse country van Kirsten Alting. Ain't the Cheating Kind.

0: Kirsten Alting, Ain't the Cheating Kind. Hedendaagse spiksplinter die we gaan drummuziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 1994 met Kirsten Hersh samen met Michael Stipe. Dit is Your Ghost.

0: van Kirsten Hash en Michael Stipe. Your Ghost, zo heette het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling. Hoort u het allemaal voorbij komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Peterson Lee uit 1973. Dit is Welcome Home.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Archipel nodigt senioren uit voor een gesprek tijdens de seniorentafel op dinsdag 13 oktober. Onder leiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal kunnen senioren vertellen over wat hen bezielt. Wensen, frustraties, leuke momenten, ideeën en zorgvragen. Alles kan aan bod komen. Ook is er ruimte om te bespreken wat senioren graag willen in hun wijk en in het dorp. Het gesprek vindt plaats onder een genot van een kopje koffie of thee. En aanmelden is niet nodig. De seniorentafel vindt plaats bij de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 13 oktober van 2 uur tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.

We kennen dat natuurlijk ook van John Paul Jong, eerder uit de jaren 80, maar deze was uit 1987. De uitvoering van Steve Allen, Love is in the Air. Keren wij terug naar de muziek van 2026 met Gracie Abrams. Good Reason.

0: De muziek van Gracie Abrams. Good Reason, de titel van de plaat. Een goede reden voor wat dan ook niet mag wezen. Wij gaan weer lekker terug in de tijd. Wat dacht je?
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We hebben plastieke Penny uit de doos getrokken. We gaan in 1968. Plastic Penny is dan natuurlijk. Dit is Everything I Am.

0: Even lekker terug in de tijd met deze heerlijke gouden oude uit 1968 van Plastic Penny, de band Everything I Am, zo heette het nummer.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we naar 2007 met Pink, Nobody Knows.

0: Jazeker, de muziek van Pink, even terug naar het jaar 2007. Nobody knows, niemand weet het. Als u het wel weet, mag u het zeggen.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u de nieuwe Che. Dit is Love on Wings.

0: werkje van Che. Dit was Love on Wings.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Jazeker. Maar we gaan het weer even net hier met Wax. En dit is Rosanna.

Zieke van Wax, Rosanna was de titel van de plaat. We kijken op de klok. Ja hoor, zeker. Het is weer tijd om op te stappen. Het was weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier. Praatjes voor u uitgezocht, gedraaid en aan elkaar gepraat. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan, dan mag natuurlijk altijd. Het gebruikelijke adres staat daarvoor open. janberg.radio@gmail.com. Daar is mij verder nu nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke activiteiten die erbij horen. En ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1976, Sundown, Early One Morning in May. Daarna een nieuw werkje van Ralph Bogart, Duitsstalig, Zeit die niet vergeet. Ik laat er hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Een bijzondere avond voor liefhebbers van radio, muziek en verhalen. En wel op maandag 12 oktober is radiomaker Frits Spits te gast bij de College Café in de Weeffabriek in Gelderop. Frits Spits, uitgeroepen tot Nederlands belangrijkste radiomaker van de afgelopen eeuw, vertelt aan de hand van zijn boek Mijn Laatste Radiojaar openhartig over zijn indrukwekkende carrière, muziek en

de Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, een reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. En dit was het radionieuws.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Storarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op Storarica.com.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio SNB.nl.
4: Radio.

0: 78 van 10cc. Hier zijn ze met de Dreadlock Holiday.
1: Ron van der Steen.
2: Zet ze weer op in de muziekfabriek.
1: De muziekfabriek.

0: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.
1: Hey Van der Steen, je weet me met De Muziekfabriek keer op keer

0: weet niet waarom, maar dat gevoel krijg ik er helemaal bij. Uit de jaren 60, Let It Be, daarvoor zat die hele lekkere dansnummer van Cataluna en Drop It Low. En we begonnen met een liedje uit 1978 van 10cc en de Dreadlock Holiday. Wil je meer weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar www.ronvandersteen.nl. We gaan dan doen, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We blijven stilstaan bij het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Garrett Gates met Any One of Us. Voluit heet hij Garrett Paul Gates en komt uit het Engelse Bradford. Hij werd in 2002 beroemd doordat hij tweede werd bij Pop Idol. Gates scoorde in Engeland 4 nummer 1 hits, waarvan het nummer Any One of Us, Stupid Mistake, ook in Nederland de nummer 1 positie wist te bereiken. Gates heeft jarenlang gestotterd, waardoor hij zelden interviews gaf en tijdens concerten gebruik maakte van vooraf ingesproken teksten. Hij zou met het nummer Any One of Us een aantal weken op nummer 1 staan. En dan de kleine hit, die zakte naar nummertje 35. Het is die van Love Inc. met You're a Superstar. Love Inc. is dancemuziek uit Toronto, Canada. De groep werd opgericht door DJ Remix en producer Chris Shepard en Brad Damon, met medewerking op zang van Simone Denny. De groep scoorde haar eerste grote hit op de Canadese popchart met Broken Bones. Het liedje You're a Superstar had een bescheiden notering van slechts 2 weken. We gaan terug naar 22 maart, oftewel week 12 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
1: Daar geniet je langer van dan je denkt.
2: Muziekfabriek.
3: Grote en kleine hits. Een hit, allebei uit het

0: Als je tegen mij zou zeggen, het heeft ontzettend veel weg van Robin S. Show Me Love, dan geef ik je daar 100% gelijk in. Vind ik zelf ook. De kleine hit was van Love Inc. uit Canada. En dankjewel, je verleidt me. En die grote hit die was van Garrett Gates en Anyone of Us. Je luistert naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En we zijn natuurlijk niet vies van het Nederlandstalige lied. Dit keer een duet tussen Bolte Kroes en Pearl. Luister naar Breken van de Lijn.
1: Ik lig

0: mag duidelijk zijn. Keer op keer probeer je te verrassen in de muziekfabriek. We gaan straks dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Ze is geboren in El Centro, Californië. Ze werd bekend van het rock'n'roll duo Sonny & Cher. Samen met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. En ook toen al maakte ze solo-opname.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het huwelijk Sonny & Cher hield geen stand en ze scheidden dan ook in 1975. Cher hertrouwde later met rock'n'roll zanger Craig Allen, waar ze ook twee kinderen van heeft, en scheidde ook weer van hem in 1979. Later ging ze nog eens relaties aan met bassist Gene Simmons van Kiss en gitarist Les Dudek. Behalve zangeres te zijn is ze ook nog eens actrice. Ze speelde onder meer in de films Mermaid, Silkwood, Mask, Suspect, Tea with Mussolini en Moonstruck. Voor de laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor beste actrice. Als zangeres scoorde Cher in 1993 nog een grote hit met de heruitgave van Aka You Babe, samen met het tekenfilmduo Beavers and Butthead. Begin 1999 behaalde ze de eerste plaats met het nummer Believe. En in 2010 kwam ze terug als actrice en zangeres. Op 24 augustus 2011 maakte Lady Gaga bekend dat ze bezig is met het samenstellen van een duet samen met Cher. De duet is de eerste single van het album Greatest Thing. We duiken de jukebox in en drukken onze knop in. We gaan terug naar 1965. Luister naar Cher. Hier is ze met All I Really Want To Do.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst, ouderwets stereo, zo mag je het denk ik formuleren. Uit 1965 van Cher, and All I Really Want To Do. Nog even wat hitparade feitjes. Het liedje stond er 10 weken in. En de hoogste notering was een 15e plaats. Nog altijd luisteren naar de muziekfabriek. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. En daarvoor gaan we naar Friesland. De gezusters Maywood.

0: meewoedt onder het genot van een drankje. Daarvoor zat David Bowie, Let's Dance. En we begonnen met Wolter Kroes en Pearl en Breken van de Lijn.
1: S en B.
2: Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.
0: Je hebt nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaats, maar ik heb wederom drie lekkere liedjes voor je klaarstaan.
3: Home van de Steen.
0: We hadden een lekker popnummer van Rigby. Hier zijn ze met Fire.

0: In de muziekfabriek retro liedjes. Dit was er zo een van. Straks gaan we het rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. We hebben te maken met een Engelse popgroep die is opgericht in 1977.
1: Oude lullenplaat.
0: In de jaren 80 behaalde de band een aantal grote successen met singles als Don't You Want Me Human en Mirror Man.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep had eerst de naam The Future, maar wordt vlak na het toetreden van vocalist Philip O'Keefe omgedoopt. De band gaat demos opnemen en krijgt al snel de kans om op te treden. In 1978 wordt de eerste single uitgebracht, Being Bold. Er worden twee albums uitgebracht, te weten Reproduction en Travelog. De albums krijgen lovende kritieken en het tweede album weet de Engelse top 20 te bereiken. Door problemen binnen de groep besluiten War en Mars eind 1980 de groep te verlaten, die later de band Heaven 17 zou vormen. In het verloop van de jaren 80 heeft de groep geen grote hits meer. En als in 1990 het album Romantic uitgebracht wordt, zijn de gloriedagen voor de groep voorbij. Een single van het album, Heart Like a Wheel, wordt een kleine hit. Maar het album is geen commercieel succes. Vijf jaar later, in 1995, is de band weer terug. De band profileert zich rond deze tijd als een driemansformatie. Het nummer Tell Me When, wat in Engeland een top 10 hit wordt, is de eerste hit sinds Human uit 1986. In 2004 brengt de groep een live CD-DVD uit, Live at the Dam. Opgenomen op 19 december 2003 in Brighton, in de Dam Concert Hall. En in 2010-11 gaat de groep gewoon door met live optredens. En zijn ze regelmatig te gast op festivals. Wij gaan terug naar de gloriedagen van de groep. Luister naar The Human League. Hier zijn ze met Human.

0: Dit was destijds in 1986 een hele dikke hit voor de Human League. Je hoorde Human.
1: De muziekfabriek.
0: Gezien de tijd kunnen we ons rijtje van drie niet afmaken, maar niet getreurd. Ik heb er toch nog twee voor je klaarstaan in dit uur. Dat is die van Lady Antebellum, Wanted You More en Frans Bauer, Beschuitje. En we hadden overigens Rigby, dat hele lekkere popnummer, Fire, gevolgd dat liedje uit de jaren 80 van Cameo en Word Up. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Wil je meer over De Muziekfabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Die van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt

0: en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim €325.000. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk €266.000 en €148.000 verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
3: Met dit uur. Koen start op met Koen van Dommelen.
5: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
6: 1979.
7: NCRV. Favoriet schijf.

0: Een sfeervolle binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. Dean Friedman, zijn enige hit trouwens. En Lydia. Ja, en de ene popartiest die zit regelmatig met zijn neus in de sneeuw. De andere is verslaafd aan alcohol. En Dean Friedman heeft ook een verslaving. De Donald Duck. En vanuit welkom bij de jaren 70. Twee hele mooie uren gaan we er weer van maken. En ik hoop dat je met veel plezier zult luisteren. En de nodige vergeten hits, ze zullen zeker weer voorbij komen. In de tweede uur deel 2 van de Amerikaanse top 15 van de composities van Niels de Daka van de jaren 70 hits. We hebben 4 muzikale connecties en 2 mooie albums. Exception 3 van Exception en Randy Crawford en Ron Silk. En de eerste muzikale connectie, die gaan we nu leggen. Een top 6 hit voor Neil Diamond en de opvolger van Sweet Caroline is Crackling Rosie.
1: 1970.

40 en Red Red Wine, hun vierde hit en werd een nummer 1 hit. Mooi succes voor deze Engelse reggae band met de broers Ali en Robin Campbell. En Neil Diamond, die was eigenlijk in dienst van het Brill Building. Dat is een soort componistenfabriek, zullen we maar zeggen. Voor een contract schreef hij daar liedjes en dit was er eentje van. We zijn beland bij het album Exception 3 van Exception. Album uit 1970. Het derde album van de groep van Rick van der Linden. En bij ons heel erg succesvol. 34 weken en piekte op 1. Een bewerking van de compositie van Ludwig van Beethoven is Rondo. Thank you.

Ik had het beloofd, vergeten hits. Ze komen voorbij hier in deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat dit ook een mooie keus was. Honey Connie van Oscar Harris en de Twinkle Stars. Zijn 8e hit en kwam op 20 terecht in de top 40. En de opvolger van How Will I Know. Hij is trouwens geboren in Suriname op 13 november 1943... en ging op zijn 20ste naar Nederland. We hebben weer een mooie muzikale connectie. Die gaan we leggen met een Amerikaanse hit van Bob Welch. We schrijven 1979 zijn 4e hit. Hier is Precious Love.

Fleetwood Mac en Just Crazy Love van het album Mystery to Me. Het album stamt uit 1973 en het tiende album van de groep. En in de groep zaten Christine McVie, Mick Fleetwood en Bob Wills. Het zou niet de meest succesvolle periode van Fleetwood Mac zijn, maar ze hebben in die periode juweeltjes gemaakt. En de hitparade, die zouden ze bestormen met de komst van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. En ik denk dat ik met het volgende plaatje onze Belgische luisteraars wel heel erg blij zal gaan maken. Want we zijn toegekomen aan de nummer dat is blijven steken in de tipparade. Will Tura, in 1964 had hij een mooie top 10 hit met 797204. Maar dit nummer, ja, hij probeert het plaatje aan de man te brengen. En dat is hem niet gelukt, want hij had de top 40 niet. Maar oh, zo leuk. Hier ben ik dan, DJ.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl.

eigenlijk één echte groot hit gehad. En dat was Lonesome Tree, The Machine. De opvolger van de Swinging Soul Machine. En daar zat onder andere Iwan Groenendijk in. En die kennen wij als Spooky. En die vormde later weer de duo Spooky en Thule. We gaan even weer kijken in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1975. Twee mensen die heel belangrijk geweest zijn voor de sound van de Moody Blues. Dat zijn Justin Hayward en John Lodge. Hun eerste hit en werd een top 47 hit. I Dreamed Last Night.

0: What is truth?
1: Johnny Cash en What is Through in Amerika in 1970. De 43ste hit voor The Man in Black en de opvolger van Rock Island Line. Ja, we zijn er bijna doorheen door het eerste uur van de jaren 70. Maar we gaan dit uur afsluiten met een muzikale connectie. Want we zijn beland bij het album Raw Silk van Randy Crawford. Album uit 1979, haar derde album. Album dat trouwens hele goede kritieken kreeg. Someone to Believe In. En we gaan die muzikale connectie leggen met George Benson. Want de start van de carrière lichtte in de discotheken en de nachtclubs. En in het begin, en vooral in New York. En daar werkte ze heel veel samen met gitarist George Benson. En van George Benson uit 1978 zijn vijfde Amerikaanse hit On Broadway. Na de break ben ik graag bij jou terug. Tot zo.

0: 106.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indië vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oost-Indië erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met

0: vloot. De businessclassstoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kinderen.

0: kiks.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur.
4: Koen start op met Koen van Dommelen.
5: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
6: Yes, sir, boy.
7: 1978.

Starkart en Team From Which Way Is Up. En Starkart is een meidentrio uit Amerika met onder andere Rochelle Rummels. En dit plaatje bracht er ons meer op dan de film die totaal geflopt was. En je bent weer terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. Zometeen deel 2 van de Amerikaanse top 15 van de jaren 70 hits van de composities van Neil Sedaka. We hebben 2 muzikale connecties en we hebben nog 2 hele mooie albums. Raw Silk van Randy Crawford en Exception 3 van Exception natuurlijk. Album uit 1970. Daar gaan we nu trouwens al een track van draaien, want we hebben een hele mooie dubbele muzikale connectie die we daarmee gaan leggen. Een van de leden is ook trouwens Michiel van Dijk. En die is niet veel te horen op het album, want men vond dat de stem niet goed paste in het concept van Exception. En Michiel van Dijk ging de groep dan ook verlaten. Een mooie muzikale connectie, maar eerst de Lamplighter.

Oh, Lady Mary, een eendagsvlieg wat onze hitparade betreft. David Alexander Winter scoorde wel een mooie top 5 hit daarmee. Officieel heet hij trouwens Leon Klerenkoper. En die Leon Klerenkoper zat ook in Daddy's Act. Samen met Ron Westerbeek en Pierre van de Linden. En heb je dat singeltje trouwens in huis op CNR, TAR61006, dan heb je snel €25 in huis. Maar het singeltje is ook in 1970 uitgebracht en dan CNR 141095, ook dan is het singeltje €25 waard. We zijn beland bij deel 2 van de Amerikaanse top 15 van de jaren 70 hits van Neil Sedaka. We gaan naar nummer 10. En daarvoor naar 1975, de 18e hit voor de Carpenters. En dat is Solitaire. En dat nummer dat staat ook op Sedaka's album Sedaka's Back. En dat album stamt uit 1974. Maar die gaan we natuurlijk niet draaien, maar wel die prachtige uitvoering van de Carpenters. Nee.

Ilse Daka had in de jaren 70 heel veel succes, ook met dit nummer Love is the Shadow. In 1976 zijn 26e hit, er kwam op 16 terecht in de Billboard Hot 100. Ja, we zoeken even de randjes op van de jaren 70. Dat gaan we met de volgende twee namelijk doen. Het ene randje is 1969. De 10e hit voor de Fifth Dimension. De opvolger van Aquarius is Working on a Groovy Thing.

0: volgen, leuk vinden en eerder uitgezonden afleveringen terug horen? Doe je op facebook.com/dejaren70.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a 1980 flashback.

En we zochten dit keer het andere randje van de jaren 70 op. Niels Sedaka samen met zijn dochter Dara en Should I've Never Let You Go. In 1980 was dat voor Sedaka zijn 30ste en laatste hit en piekte op 19 in de Billboard Hot 100. We gaan dit deel afsluiten van de composities van Niels Sedaka met nummer 6. Hij had het trouwens in met Breaking Up It's Hard to Do in 1962... had hij daar trouwens ook een hele mooie nummer 1 hit mee. En in 1976 was dat zijn 25ste hit, Breaking Up It's Hard to Do. Yeah.

Ja, dit is ook typisch zo'n plaatje waar je vrolijk van wordt. Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics. In 1970 een top 7 hit voor de Liberiaanse groep met Emmanuel Ukeba. En dan weer dat prachtige album van Randy Crawford, Raw Silk. Album uit 1979, ook met een hele mooie muzikale connectie. Randy Crawford had trouwens samen met de Crusaders een mooie hit, Street Life. Later werden de twee concurrenten van elkaar en de samenwerking werd beëindigd. Hier is Declaration of Love.

Alain Toussaint met een mooie opname, Soul Sister uit 1972. En wij verbonden hem met Wendy Querford, want hij arrangeerde het nummer Declaration of Love. We zijn er bijna doorheen door deze aflevering van de jaren 70. Voordat je het weet zijn die twee uurtjes ook weer voorbij. En ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Terughoren kan natuurlijk mixcloud.com/de jaren 70. Tref je deze aflevering en nog veel meer de jaren 70 aan. En ik zet deze uitzending ook op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. En ik zou zeggen, like de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En je krijgt van mij nog even een klein tipje van de sluier wat we volgende week gaan doen. We hebben weer twee prachtige albums. Elton John, Madman Across the Water, album uit 1971. Zijn zesde album alweer. En de symfonische rockgroep Kansas en Point of No Return. Het vijfde album van de groep uit 1978. Daar ga ik jou mee achterlaten met het gelijknamige nummer. En dat laten we weer volgen door Harum Scarum van Focus. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je dat deed. Een hele fijne dag nog. En graag tot de volgende week. Dag.

0: leuk vinden en eerder uitgezonden.
1: SMB Radio.
2: SMB.
1: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. De Amerikaanse en Australische ambassades in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia schorten hun diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade sluit zelfs de deuren. De maatregel volgt vlak voor de presidentsverkiezingen van komende zondag, waar president Lula het opneemt tegen de zoon van oud-president Bolsonaro. Lula waarschuwde eerder al voor buitenlandse inmenging in de verkiezingen. Ook de Nederlandse ambassade ligt in hetzelfde getroffen gebied. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. En volgens experts zijn Nederlanders datalek moe geworden en zien ze er de urgentie niet meer van in. De digitale rechtenorganisatie Bits of Freedom noemt dat laks, omdat de gevolgen voor kwetsbare groepen groot kunnen zijn. Geen enkele gedupeerde klant van

0: zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
7: SNB.

soloplaatje van Bit. Ja, om deze Grooveyard mee te beginnen. Max Biggit was dit. Ja, hartstikke goed. En ook, ja, de Bolero. Hij is natuurlijk origineel van Ravel. Maar Fancy, die kon er ook wat van de Bolero. Echt zo. Bolero, hold me in your arms. Nou, hè, daar is de Bolero uitstekend geschikt voor. Hè. Dat is toch een sensueelachtig klassiek stuk.

Franchise en Inside Out. En nu een lekkere klassiek van Change. Ja, het zijn allemaal lekkere klassiek, maar dit is wat meer bekend. Het is half Amerikaans, half Italiaans. Ik denk erom van Jack Fred Peters, die zit achter. En wie was dat? Nou, een groot Italiaans producent die in 1984 voor zijn ballen is geschoten. Ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar het is wel een feit. Change, nou, het werd altijd opgenomen in Amerika. Met zangers als Luther Vandross en vele andere Amerikaanse zangers. En zangeressen uiteraard. Maar afmixen, deze altijd in Italië. Dus vandaar, het is half Amerikaans, half Italiaans. Twee passen.

Als je gegijzeld bent, hè, dan krijg je een ransom. Hè. Tony Ransom, daar is hij naar genoemd. Stay if you wanna. Nou, ik hoop het wel tenminste. Dan zie ik niet helemaal voor Jan met zijn korte achternaam. Lekker house classic. Frankie Knuckles en Bad Boy.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Topbankiers luiden de noodklok over de opkomst van autonome AI-agents in het bankwezen. Deze slimme assistenten kunnen ieder spaargeld automatisch overboeken naar de hoogste rente en dat dreigt te leiden tot een gigantische bankrun. Volgens de Bank of England en economen kan dit traditionele banken leegzuigen en het hele financiële systeem ontwrichten. Centrale banken roepen overheden daarom op om nu in te grijpen en veel strengere regels op te leggen voor kunstmatige intelligentie. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. En de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, eist dat Nicaragua alle oppositiepartijen weer toelaat tot verkiezingen en de politieke gevangenen vrijlaat. De Noord- en Zuid-Amerikaanse lidstaten dreigen met stevige maatregelen als president Daniel Ortega zijn verbod op de oppositie niet terugdraait. De Verenigde Staten spreken van een gevaarlijke dictatuur op het westelijk halfrond. Nicaragua stapte vorig jaar zelf al uit de OAS en zoekt sindsdien juist toenadering tot landen als Rusland en China. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto

0: IQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
6: SNB
7: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
6: SNB.

remix van Shantae Savage, Terry Hunter. Hij heeft dit gemist, een main mix. Let Nobody was dit. Hebben die in de boys nu. En het is nog de Peace, Love and Happiness remix ook. We got our own thing.

0: En Good Times hoorde je voorbij komen net. En daarvoor Heavy D and the Boys in The Peace, Love and Happiness remix. And We Got Our Own Thing. En even een kerstplaatje van Curtis Blow.
1: Was the night before Christmas and all through the
2: Hold it now, wait, hold it. That's played out. Hit it!

0: Unlimited dance classics. Feel the balance between disco and pleasure.
1: Lekker dansbaar veel vinyls hebben we tussendoor. Satin, Silk en Lace en Your Love. En ook nog kut is blown met de Christmas rap in voor zijn geintje. Ik begin alvast met kerstplaten, weet je wel. Hey, tot zo.

Allen, Satisfied. Ik ben wel een redelijk commercieel succesje geweest voor haar. Hit geweest in Engeland. In de Engelse dance charts. En zeker in Amerika niet te versmaden geweest. Maar ja, dat is wel goed gekomen. Rufus en Chaka Khan hoorde je daarvoor met Secret Friends. In the groove gaat nu Merge. And Take It to the Top.

0: You found us. Feel the balance between disco and pleasure.
1: Wat ik nou instart is de één na laatste die ik voor je kan draaien in deze Grooveyard. Lekker ethisch denkslash. Ik heb ervan genoten, dat weet ik zeker. Ik zag het gewoon door de microfoon heen. Waar ik nou voor zit. Ik zit niet achter de microfoon, want dan kan ik niet praten. Ik kan het wel proberen, maar dan krijg je dit. Dus dat is niet de bedoeling. Jasmine Guy en Everybody Knows My Name ook nog strakjes. Bedankt voor het luisteren en blijf lekker dansen in gezondheid. Tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement twee belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Meister.com.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet van Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil je...

0: je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Zo, alles is klaar. En ik zou zeggen, een hele bijzonder goede dag. En welkom in een nieuwe editie van Het Zaad. Ja, voor de Muziek Express. Dat is weer wat anders. Daar zijn we wel mee bezig. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. We begonnen de show met Raggera aan platen 1983. Italiaanse muziekduo. Opgericht in 1981 door onder andere Stefano Righi en Stefano Rota. Ja, de naam Righiera is ontstaan door een Braziliansering van de achternaam van Righi. En werd vervolgens als fictieve achternaam voor het duo gekozen. Ja. Hey, wat hebben we vandaag allemaal voor jou, Petter? Nou, de leukste muziek uit de jaren 60, 70.

Jam 80. Dat leeft op jouw radio. Muziek uit zee, jawel. Je hoorde trouwens Vamos a la Playa. In dit uur natuurlijk rond het half uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En uit mijn hoofd gezegd is dat 30 oktober 1969. Maar hou me even ten goede. Ik moet eerlijk zeggen dat het aardig druk is in de studio. Waar heb ik dat aan te danken? Ja. Ja, het gebeurt allemaal hier op jouw radio. Van Italië gaan we naar Engeland, om precies te zijn Liverpool. Plaat van de Beatles. 11 april 1964 kwam die binnen in de Nederlandse top 40. 14 weken stonden ze erin met dat nummer. Hoogste notering nummer 1 voor Gambai.

Can't Buy Me Love. En dat allemaal van... ja. Hé, hey, waarom doet hij het niet? Ja. Natuurlijk allemaal voor de Beatles. De groep werd opgericht in de begin jaren 60. Ze waren actief van 60 tot 70. En wordt algemeen beschouwd als een... invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. Nou, wie kent ze niet? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Ja, ze hebben heel veel platen gemaakt. Ja, die het wat minder... minder... wat minder hitjes had, was de formatie Kiss. Het nummer dat we gaan draaien is een van de bekendste van hun... het is een single van deze Amerikaanse hardrockband uit 1979. Het nummer kwam van het eveneens in 1979 uitgebrachte album Dynasty. I Was Made For Loving You deed het vooral goed in Europa, Canada en Oceanië. In het Verenigd Koninkrijk echter was de plaat minder succesvol... met slechts een 50ste positie in de UK single charts. Frankrijk, Canada en Nieuw-Zeeland bereikten de plaat een nummer 1 positie. In thuisland Verenigde Staten kwamen ze niet hoger dan nummer 11. Nou, kan je uit de droom helpen? In Nederland is het beter... Daar haalden ze 4 weken nummer 1. Het bleef 17 weken hier staan in de Nederlandse top 40. En dat allemaal in het kader van de snoeiende gitaren. De plaat kwam binnen op 23 juni van het jaar 1979. Dus zoals ik al zei, 17 weken in de hitlijsten. Waarvan 4 weken nummer 1. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Een goede dag! Heerlijk, hè, die gitaar. Ja, dat zijn van die nummers dat je niet stil kan blijven zitten. Nou, ik dan wel. Niet dus. Eerst die dan. Kiss and I Was Made For Love.

oprichter, zanger en voorman van Bloem was natuurlijk Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman. De band had in 1980 een grote hit, Even aan mijn moeder vragen. Ja. Ja, ze stonden er niet zo lang in de Nederlandse hitlijsten. Althans, in de Nederlandse top 40 maar 5 weken hebben we de hoogste notering nummer 14. En blijft er altijd van die plaatjes dat ik denk van, ja, die hoort er gewoon bij. Om af en toe gewoon eens even te draaien hier op dit fijne radiostation. Leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de Muziek Express met ondergetekende Jeroen Jansen. Leuke muziek uit het verre hitverleden. De jaren 60, 70 en 80. Dat was de tijd dat er nog zeezenders voor de Nederlandse kust lagen. En ja, er hoort dit soort muziek dus bij. Ja. Wat gaan we doen? Zometeen het Polygoonjournaal. En dan gaan we het over het aardgas in Groningen hebben. Maar we hebben nog steeds leuke plaatjes hoor. Ook deze. Dit is Fleetwood Mac. And Go Your Own Way.

go on, on your way. Ga je eigen weg. Stippel het uit. Want voor je het weet is het te laat. Ja. 26 februari van het jaar 1977 kwamen ze binnen met dit nummer. In de Nederlandse hitlijst. Hij stond 13 weken in de Nederlandse 40, waarvan 3 weken nummer 1. En dat was Fleetwood Mac. Het werd de eerste top 10 hit van de band in Amerika. En de succesvolste single van Fleetwood Mac in Nederland. Ja. De plaat was op 14 februari 1977 aanvroos radio- en tv-tip. Hilversum 3 en werd een gigantische hit. Ja. Als je maar vaak genoeg draait, dan wordt het vanzelf een hit. Ja, vroeger kwamen ze allemaal met die plaatjes in de studio en dan moesten ze pluggen. En dan gingen daar een heleboel DJ's zich over mengen. Van, is dit wel wat voor ons station en zo? Nou, daar kwam weer ruzie over. Dat werd ook wel weer bijgelegd, maar toch. Ja. En de DJ's die besloten. En als er dan geen zekerheid was, dan was er altijd iemand die daar rondliep. Die zei van, we doen het gewoon niet. Of we doen het gewoon wel. Ja. Zometeen dus het Polygoonjournaal. Ik laat je achter met 2 platen. Zometeen Saturday Night van The Drifters. Platen 1965. Van binnen op 9 januari van het jaar. 7 weken stonden ze erin. Hoogste notering nummer 24. Maar eerst gaan we naar een Amerikaanse dame. Die sinds 1970 in Nederland woont. Getrouwd is. En met behulp van studio-eigenaar Jan Telen. Pakte ze omstreeks 1974 haar zangcarrière weer op. In 80 trad ze op in het televisieprogramma Music Gallery. En in 80 verscheen ook haar debuutalbum Behind Those Eyes. Waarvoor ze een Edison en een gouden plaat won. Van dit album werd How Many Times een grote hit. Later volgde de single Good News and Bad News. We hebben het over Lori Spey. En ze kwam binnen op 27 februari van het jaar 1982. Stond er 10 weken in Oosternoteen nummer 4. Echt dat piano-riffje zo van... echt een mooi nummer dit van Lori Spey, hoor.

0: heel de dag door. De beste muziekvariatie. Dit is Radio SNB.
1: In deze tijd van het jaar kan de Waddenzee behoorlijk tekeer gaan. En het bezoek aan de eilanden Ameland en Terschelling heeft in deze maanden voor de meeste toeristen dan ook niet veel aantrekkelijks. En eenmaal aan land gekomen zijn de zorgen nog niet over. Ook daar is nog makkelijk een nat pak op te lopen. Maar in het stille Nes op Ameland zal men dan toch eindelijk kunnen genieten van de afzondering. Dat dacht u maar. Zodra u de straten betreedt, rijden de meest exotische voertuigen van onder andere Engelse en Duitse maatschappijen voor seismografisch onderzoek u over de tenen. Op de Waddeneilanden is niets minder dan een olieoorlog aan de gang tussen de grootste wereldmaatschappijen die, gewekt door de Groningse aardgasvondsten, allen de eerste willen zijn om in ons hoogste noorden olie of aardgas aan te boren en op grond daarvan een exploitatievergunning te bemachtigen. Bij dat onderzoek worden ook helikopters gebruikt voor het vervoer van de seismografische apparatuur over de Wadden. Om de 400 meter worden explosies in de bodem teweeggebracht. Van de daarvan in de diepte doordringende en terugkaatsende schokgolven worden seismogrammen gemaakt. De honderden aantekeningen van de explosies en hun schokgolven geven de geologen inlichtingen omtrent het verloop van de gesteenten in de diepte en daarmee over de kans om olie of aardgas aan te treffen. In de drassige grond wordt een gat geboord waarin een dynamietlading wordt gebracht. Een kabel loopt naar de ontstekingsinrichting voor de explosie, zoals er kabels lopen naar de seismologische microfoons of geofoons die de trillingen van de ontploffing doorgeven. Direct daarna wordt het seismogram opgeborgen. Een explosieploeg loopt alweer naar het volgende punt. De helikopter volgt hen met de apparatuur voor de nieuwe opmeting. De vlieger moet nog heel goed uitkijken om de mannen van zijn ploeg, die klein en verloren voortbaggeren over het bij eb drogen van een wad, telkens te vinden. Op zijn tochten kan de piloot makkelijk de boortoren zien staan die de Nederlandse aardoliemaatschappij op grond van haar onderzoek op Terschelling heeft opgericht en die al een tijd aan het boren is. De helikopter neemt zelf deel aan het onderzoek van de concurrerende American Overseas Petroleum Limited, die voor Caltex werkt en die ook al een boortoren in bedrijf heeft op Ameland. Alle maatschappijen die koortsachtig aan hetzelfde onderzoek bezig zijn betrachten de grootst mogelijke geheimhouding. Wel toegang heeft uiteraard de boermeester. En de burgemeester mag ook wel eens komen kijken naar de fantastische bedrijvigheid op het platform. Dag en nacht dringt de boer verder in de gesteenten onder de Nederlandse Wadden door. En dag en nacht verdwijnen nieuwe verlengstukken in het boergat. Telkens worden monsters van de gesteenten naar boven gevoerd en op alle mogelijke manieren onderzocht om te zien of reeds aanwijzingen van olie of gas te vinden zijn. De microscoop is daarbij onmisbaar. Een vorige generatie leerde nog op school dat ons land arm is aan delfstoffen. Maar het is nu op weg een tweede Texas te worden.
0: Echt, er is maar één plek.
2: Waar de muziek het allerlekkerst klinkt.
0: De Muziek Express met Jeroen Jansen.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

En dat allemaal hier op jouw favoriete radiostation. En, sorry, die moest ik hebben. Het was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. Hij wordt als een van de grote drie van het Nederlands cabaret genoemd. En dat was meer dan na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Samen met Toon Hermans en Wim Kan. Ja. Nou, het dorp is een lied dus van Sonneveld. En de tekst van het dorp is geschreven op de melodie La Montagne van Jean Ferrand. De Nederlandse tekst is geschreven in 1965 door Friso Wiegersma. Dat was de partner van Zonneveld. Het arrangement is van Bert Page. En ja, die ook leiding gaf aan, ja, aan het orkest. Leuke muziek uit het verre hitverleden. Het komt voorbij hier op jouw radio. 2 uur lang de Muziek Express.

gaan verder met muziek. Zometeen de Darts en Come Back My Love uit 1977. We gaan eerst een plaat draaien van een Engelse singer-songwriter, muzikant en radiopresentator. Hij is vooral bekend van zijn debuutsingle Never Gonna Give You Up uit 1987. Ja, laten we die nou gewoon klaar hebben staan. Het was een nummer 1 hit, werd in 25 landen, waaronder Nederland.

Ja. Je hoorde de darts. Come Back My Love van een Britse band dat in 76 werd opgericht. Ze werden geschaard onder de doo-wop muziek. Eind jaren 70, begin jaren 80. Mijn eerste grote rit was een mix van nummers Daddy Cool en The Girl Can't Help It. In 1978 verliet zanger Dan Haggerty de band omdat zijn vader ongeneeslijk ziek werd. De band werd opgericht door Dan Haggerty samen met Cliff Fender van Rita Ray en Haritio Hornblauer. Ja. Leuke muziek, je hoort het hier op jouw radio. Nou, we gaan even knallen, want ik wil nog een paar leuke platen draaien. Zo ook deze plaat van de Blues Rock Band. Eind jaren 60, begin jaren 70 opgericht. En speel van de band was John Kay. Het nummer dat we gaan draaien van deze Canadese band Steppenwolf is het nummer Born to be Wild. De plaat kwam binnen op 5 oktober 1968 in de Nederlandse Top 40. 19 mei van het jaar werd het nummer uitgebracht als de derde en laatste single van het album. En met tussenposes hebben ze toch aardig wat tijden in de Nederlandse hitparade gestaan. Hoogste notering in de derde cyclus dat ze in de top 40 stonden bij dit nummer was nummer 4. Hoogste notering. En je gaat het horen hier op jouw favoriete radiostation en het allemaal in de Muziek Express. Oh, ik weet die lekkere snoeiende gitaar. Ja. Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen, mensen. Lekker hoor. Hier is die dan. Steppenwolf en Born to be Wild.

kenmerken van de band was ruige blues rock sound. Door het overgestuurde orgel- en gitaargeluid plus de gruizige, toch vrij duidelijke klinkende stem van Johnny Cash.

composities zijn duidelijk rock georiënteerd. Ja. Deze bijvoorbeeld te horen aan hun ode aan Chuck Berry in het liedje Berry Rides Again. Zij klinken duidelijk anders, heavier dan de destijds ook populaire Beach Boys en The Birds. Ja, muziek kan gezien worden als basis voor de in de jaren 70 populaire hardrock muziekstijl. Nou, ik vond dit nog wel meevallen. Af en toe hoor ik was uit de jaren 90 en de Zero's en zo. Toch wel wat heftig hard rock. Zijn tijd ook wel eens lekker. In het nummer Born to be Wild wordt voor het eerst de term heavy metal gebezigd. Ja, na beluistering van het tweede couplet hoor je Kay zingen I like smoke and lightning. Heavy metal thunder. Hey, nou we het toch een beetje in de rock zien houden. Dacht ik, laten we er nog maar een rockplaatje in draaien. Daarna nog een plaatje uit Nederland van de formatie Doe Maar. En die hebben het dan een plaat in 1982 over De Bom. Maar we gaan eerst naar een Amerikaanse Southern Rock Band uit Houston. Opgericht in 1969 door Billy Gibbons. Je weet wel, die mannen met de baarden. Alleen de drummer, die heet Frank Beard. Ja, maar die heeft dan geen baard. Dus de formatie is ZZ Top. Oh, jawel. Hey, tot zometeen na het tijd zijn van het in het tweede uur zijn we gauw weer bij je terug met een nieuwe uur Muziek Express. Nou, laat die luchtgitaren maar komen hoor.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd...

0: Hobbymeister.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Zon en Breugel.
4: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Weet je nog die tijd van vroeger?
6: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
5: De onvergetelijke superhits.
4: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Nog een uur lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Begon een plaat met Status Quo en In the Army Now, een plaat uit 1986. Het is een lied van het zangduo Bolland en Bolland. Wereldwijd is het lied echter het meest bekende geworden door de coverversie van de Britse band Status Quo. De originele versie van Bolland en Bolland werd in 81 uitgebracht en was behalve in Nederland ook in Scandinavië een succes. En in Noorwegen en Finland behaalde het lied daar de eerste plaats in de hitlijsten. Ja, de versie van Status Quo werd in het najaar van 1986 uitgebracht op het gelijknamige album. En deze versie haalde in Duitsland het Verenigd Koninkrijk de tweede plaats in de UK Single Charts. Ja. In Nederland behaalde die een schammele 11e plaats. Ze stonden er 7 weken in de Nederlandse top 40. Leuke muziek uit het verre hit verleden, de jaren 60, 70 en 80. De muziek, terwijl toentertijd diverse zeezenderschepen voor de Nederlandse kust lagen. Niet alleen Nederland, maar België, Engeland. Zometeen rond de klok van half een top 3 uit een vervlogen jaar. Dit keer 30 oktober 1969. De volgende plaat is van de band The Beat.

G's. Het is een lied van een Australische band, dat moet ik erbij zeggen. 1967, dat werd geschreven door Robin en Barry Gibb. Samen met Maurice. Het was de eerste nummer 1 hit van de band in Engeland. En belandde ook in verschillende andere landen op de eerste plaats. En hij wil niet starten. Ik heb de laatste tijd wel wat meer last van. Ja. Deze plaat uit 1967, Massachusetts. Dit zijn de Bee Gees in de Muziek Express.

Vele hits hebben hun op hun naam staan. Formatie Bee Gees. Massachusetts uit 1967. Je hoort het hier op jouw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk ja, in de Muziek Express. Het nummer belandde ook in België en Nederland op de nummer 1 positie. In Nederland, in de Nederlandse top 40, 3 weken op nummer 1. Stonden met dat nummer 15 weken in de Nederlandse top 40. De muziekstijl grenst aan folk country met een in harmonie gezongen soul pop. Ja. Er verschenen verschillende versies van in het Duits, Tsjechisch en onder andere ook in het Frans. En verder werd het in het Engels meer dan 10 keer gecoverd. Ja. Het nummer inspireerde Werner Teunissen tot het schrijven van het lied Mississippi, waarmee de Nederlandse band Pussycat in het midden van de jaren 70 een wereldhit hadden. Zometeen het Klein Orkest, platen 1983 en Koos Werkloos. Maar we gaan eerst naar Suzanne K. Quattro Chico. Gio. Geboren in Detroit. 1950 is een Amerikaanse zangeres, bas, gitariste, radiopersoonlijkheid en actrice. Ze is vooral bekend geworden als glamour rock artiest. En had in de jaren 70 veel succes in Europa, Australië en Japan. En verkocht wereldwijd meer dan 55 miljoen platen. Je hoort het goed. 55 miljoen platen. We hebben het over Chris Norman en Suzy Quattro. En ik weet dat ik Peetje daar een heel groot plezier mee doe. Nou, Peet, bij deze dan. Is die speciaal voor jou ook? Stumbling In. We hadden 1908 en...

Nederlandse meidengroep de Dolly Dots. Met onder andere Angela Kramers, Patty Zomer, Ria Brivis, die is niet meer onder ons, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek en Anita Heikler Helker. Zij vormden in de jaren 70, 80 en soms ook daarna de Dolly Dots. Ja. En ze hebben me, als ik heb me laten vertellen dat ze weer terug gaan komen, maar ik weet het niet. Nee. Soms zijn mijn kanalen ook niet altijd even goed, maar...

Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het komt voorbij. Zie je wel. Ja, ik zit even op Google aan het kijken. In januari 2002 werd bekendgemaakt dat de Dolly Dots opnieuw bij elkaar zouden komen voor een tournee. De tournee, Sisters of Tour geheten, zou beginnen in het jaar 2020. En zou lopen tot februari 21 met een slotconcert in Amsterdam Carré. Maar door COVID-19-pandemie werd de concertdata verplaatst. Na jaar 21 ging het tournee dan van start en brachten de Dots een nieuwe single uit. Het slotconcert wordt gehouden op 14 december 2022. Het vindt echter niet plaats in het mooie Theater Carré, maar in de Ziggo Dome onder de titel Symfonica in Rosso. 14 december 2022. Ja, maar ik weet niet of er nog kaarten zijn. Maar dat vind ik net even iets te ver gaan. Alhoewel. Hey, zometeen de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 30 oktober 1969. Maar tot die tijd nog een plaatje van deze groep. Oh, ik denk dat die wel bekend is. Dit zijn de Go and the Gangs. Een Amerikaanse funk- en disco-band. De band genoot de grootste populariteit bij het grote publiek vanaf het einde van de jaren 70 tot midden jaren 80. De plaat kwam binnen op 13 december van het jaar 1980. Stond 11 weken in hoogste notering nummer 2.

worden de top 3 van het jaar 1969. Om precies te zijn, 30 oktober. Op nummer 3 blijven staan. Er is eigenlijk weinig veranderd in de lijst toen die dag. En voor de zesde week in de Nederlandse top 40, Lisbeth List, Pastorale. 2 blijven staan toen 5 weken in de Nederlandse top 40, Exception en Air. En zojuist hoorde je Percy Sledge blijven staan op nummer 1 voor de 9e week in de Nederlandse top 40. My Special Prayer. Volgende week weer een nieuwe editie van de top 3 uit een vervlogen jaar. Leuke muziek, het herleeft op jouw radio. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Dit is de Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De muziek die je ook hoorde tijdens de uitzendingen vanaf de zendschepen voor de Nederlandse, Belgische en Engelse kust. Waarvan er onder andere nog 1 over is en dat is Radio Caroline. In the Bay of Man. En je ziet steeds meer filmpjes opkomen van zeilboten die daar naartoe zijn gegaan. Ja, ach ja. Verder met muziek hier op jouw radiostation. Dit is uit 1969. Zijn dit de Argies? Aan Sugar, Sugar.

0: Gees. Hij was een soort van garageband opgericht door R.G. Andrews, Reggie Manley en Judd Jones. Het, even kijken hoor. Oh ja, die moest ik hebben. Ja, zo ja. Ja, ik heb twee schermen en als ik dan op het andere scherm ben, dan werkt het rechterscherm weer niet. Ja. De Archies, het was een groep fictieve tieners uit de Archie Universum. In de context van de tekenfilmreeks The Archie Show. Eind jaren 60, begin jaren 70. In België en Nederland scoorden ze in 1969 een grote hit met dit nummer. Sugar, Sugar. Ja. Leuke muziek uit het verre hit verleden. Zometeen uit 85 een plaat van The Commodores. Binnen op 23 februari 1985 stond er 15 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. We gaan even wat herkenbare muziek op jou vuren. Doen we samen met Joost Nuis. Plaat uit 1975. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Nou, wij vergeten jou ook niet, want wij doen het gewoon met de leukste muziek.
1: Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

loopt het einde van tweede uur aan. Julio Iglesias en Kero en platen 1976. Daarvoor de Commodores met Night Shift. Ja, iedereen kent hem natuurlijk wel. Julio José Iglesias de la Cueva. Geboren in Madrid, Spaanse zanger en de best verkopende Spaanse artiest. En internationaal een van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij is onder andere ook de vader van Enrique Iglesias. Ja. Beste luisteraars, ik wil jullie heel hartelijk danken voor het luisteren naar twee uur lang de Muziek Express. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, zijn we weer bij terug. Met twee uur lang de Muziek Express met leuke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Wil je naar terugluisteren? Ga even naar demuziekexpress.nl. Dat is demuziekexpress.nl. Of ga even voor even meer informatie naar ook naar de Facebookpagina De Muziek Express. Ja. Ga je achterlaten met twee platen. Zometeen Sir Cliff Richard en Power to All Our Friends uit 1973. Meest een dame die... dat is een Amerikaanse zangeres en songwriter. En we hebben het over Leslie Gore, platen 1963... En it's my party. Even bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Hiya.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd.

0: www.meester.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: John en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 7 oktober brengt theater Drop de vrolijke voorstelling Geestig naar de weeffabriek in Geldrop. In een oud krakend huis wonen drie spoken, Maria en Trein, ervaren geesten die het vak verstaan. En Elise, een nieuwkomer die nog moet wennen aan zijn spookbestaan. Wanneer Victor en zijn dochter Veronique het huis willen betrekken, ontstaat een hilarische strijd tussen leven en dood, met spanning, humor en leuke liedjes. De voorstelling begint om 3:00 middags. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En tickets zijn te boeken via theaterdrop.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 11 oktober tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op de locatie. Meer informatie vind je op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Radio Prikbord.
1: AI-angst? Gebruik het in je voordeel. Op donderdag 8 oktober organiseert de Volksuniversiteit Geldrop een interessante lezing over de impact van kunstmatige intelligentie. Wat betekent AI voor het individueel, organisaties en de samenleving? Tijdens deze avond wordt gekeken naar het verhaal, het heden en de toekomst van AI. Ook wordt uitgelegd waarom AI fouten maakt en hoe kritisch omgaan met de toekomst belangrijk is. De lezing is geschikt voor beginners en er is geen technische kennis nodig. De bijeenkomst is om 8 uur tot en met 9:30 s'avonds bij de Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. Aanmelden kan via de website van de Volksuniversiteit Geldrop.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingle in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Monster.com.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB. 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De World Press Photo Exhibition 2026 keert terug naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven tijdens het 70-jarige lustrum van de TU. Bezoekers kunnen er bekroonde fotojournalistiek bekijken over gebeurtenissen en verhalen die wereldwijd spelen. De beelden zijn indringend, verrassend en soms confronterend. Wie meer wil weten over het verhaal achter de foto's kan aansluiten bij een rondleiding onder leiding van een studentgids van de TU. De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag 6 tot en met woensdag 28 oktober. Op werkdagen is de tentoonstelling geopend van 7:30 ochtends tot 20:00 avonds en op zaterdag van 12 tot 5 uur. De expositie is in het Atlasgebouw van de TU aan de Eeuwseweg 53 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 8 oktober organiseert Cinebiep Son en Breugel een filmmiddag in het Dommelhuis. Op het grote bioscoopscherm in het Vestzaktheater wordt Killers of the Flower Moon vertoond. De indrukwekkende verfilming van het boek van David Graham. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Osage in Oklahoma over olie, rijkdom, macht en een reeks mysterieuze moorden. De voorstelling begint om 1 uur 's middags in het Vestzaktheater in de bibliotheek Son en Breugel. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheekleden en vrouw actiefleden en €7,50 voor niet-leden. Meer informatie en kaarten zijn te vinden via bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten. Voor de film Killers of the Flower Moon op donderdag 8 oktober om 1 uur 's middags in het Vestzaktheater van Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en fotografie kunnen op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de tentoonstelling van de werkgroep Natuurfotografie van IVN Best bezoeken. Fotografen uit de werkgroep maken al sinds 2013 prachtige foto's van de Nederlandse natuur. Tijdens deze expositie zijn hun mooiste foto's te bewonderen. En ook draait er in de foyer een grafische slideshow met natuurfoto's uit Nederland. Fotografen van de werkgroep zijn tijdens de tentoonstelling aanwezig om bezoekers te woord te staan. De tentoonstelling is gratis en de expositie is rolstoelvriendelijk. De tentoonstelling vindt plaats in Sociaal-Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. En wel op zaterdag 10 en zondag 11 oktober van 2 tot 5 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt.